0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emeparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:45 was de brand onder controle. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
3: Sorry man, dat doe ik niet, man. Ik kan niks.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenty-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: There's a place in this old town.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: winkel.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. 2 afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen 1 enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khan's vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan.
0: Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Bij een matige beste wind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emenparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 10:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige beste wind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Seuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Seuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Seuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredaanse influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna €925.000. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
11: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Avond. Hoe je mij toen aankeek, waar is die tijd gebleven? Kon ik nog maar heel even teruggaan naar die dagen.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Shara, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Zeuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Zeuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Zeuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein?

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de hackaanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Hanningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emeparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de 2e dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stortte er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mo Bicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:45 was de brand onder controle. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: by step. Would you give me that step by step?
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

heerlijk, hè? Catherine and the Waves en Walking on Sunshine. We kennen hun ook natuurlijk van het Songfestival. Want ze wonnen in 1997 Love, Shine a Light. En dat nummer in ieder geval het Songfestival. Vandaag de 25e juli 2026. We gaan door met muziek. Heel veel leuke dingen heb ik vandaag voor je bij. Ik heb trouwens ook de Village People. De laatste keer dat je van het vinyl hoort. Maar we gaan eerst naar luisteren naar Phil Collins.

0: Zou dat met autotune gedaan zijn? Als afgang toen, hè. Maar dan hoorde je naar Isla Bonita. Daarvoor zat Phil Collins en One More Night. Oh, dit blijft zo mooi, hè. Frans Halsema, hij zingt voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Je hoorde Paul Davidson en Midnight Rider hier bij Breda. Nu we zenden uit op 107.3 in FM. En uiteraard zijn we te beluizen via DAB+. En natuurlijk zijn we ook nog te beluizen via het internet. Ja, hoe kan het allemaal, hè? Zometeen de vlieg gaan we ouwen. Maar eerst Take That, hier is Back for Good.

vandaag voor het laatste artiest van de maand. Dit keer de groep dan, Village People in the Navy. We reizen trouwens altijd van het vinyl. Dat je dat maar weet. Zometeen Gert van Londen, hij is inmiddels al gearriveerd hier in de studio. En eerst luisteren naar Dave op jouw radio.

0: Dave, hij woont op dit moment in Parijs, maar hij komt gewoon uit Nederland. Ik heb Nederlandstalige singeltjes van hem. Goedemiddag, Ger.
1: Hele goedemiddag. Dit is het weekendweerbericht voor Breda en omgeving. En mijn naam is Ger van Londen. Vandaag de mooiste dag. Droog, volop zon en temperatuur vanmiddag rond de 27 graden. Zondag bewolkt, enkele buien, 22 graden. En de nachttemperatuur voor dit weekend 15, 17 graden. En er staat een matige wind. Na het weekend aanvang bouwvakvakantie. En die hebben hele week zomers tot tropische temperaturen. Ten slotte wil ik iedereen nog een hele fijne vakantie wensen. Ik ben er zelf over 4 weken weer terug met het weekendweerbericht van Breda nu.
0: Ja, jij ook een hele fijne vakantie. Graag tot over 4 weken.

Ik heb geloof ik bijna alle albums op vinyl trouwens van deze groep Coldplay hoorde je. Dit was In My Place. En daarvoor je Extinction Spraakwater. En Extinction, het plaatje uit 95 trouwens. Dat is Peter Kops, hij komt uit Oosterhout. Hij heeft heel veel mooie woordspelingen in zijn plaatjes. Ja, ik kan er ook niet helpen hoor.

1974 was dat, ja. Ik vond het toen op dat moment een heel ruig plaatje, want we hadden toen ook de serie Kung Fu destijds op tv. En iemand uit mijn klas had dat plaatje. En elke keer zette hij dat plaatje op de installatie van zijn vader. En hij zei, elke keer zei ik, vanzelf nog een keer op. En ja, dan gaat de installatie kapot. Hè. Echt, hè? Carl Douglas hoor je. En het is Sam Milieu, die ook ze van Dark Before.

zijn begonnen met Zomerjo en Dark Before the Dawn. En zojuist hoorde je Robert Palmer en Best of Both Worlds. Ja, lekker zo'n gouden oude Hollandse plaat. John Lamers, ik bewonder jou.

Lekker in het mono, hè? Ja, we draaiden hem ook van de originele single. John Lamers, die bonde jou, geboren in Eindhoven. En ook daar overleden. Hij is de stad wel trouw gebleven. Dat was het voor vandaag, voor deze 25 juli 2026. Zometeen veel plezier met Hans Kopier. Wij spreken wel volgende week. Dan ben ik uiteraard weer. Geniet van het weekend. Dag.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op 4 wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
8: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

kun je op verschillende manieren opvatten. Het is zaterdagmiddag even na de klok van 1 uur. En vandaag begonnen we met een oudje uit 1982 weer. Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Welkom weer bij 3 uur lang typisch Hans. Wat gaan we in het eerste uur doen? We hebben natuurlijk de remix en we hebben natuurlijk de straatvraag. En als tweede plaats, zoals altijd, Nederlandstalig. Hier is de Van Goeie Groep uit 1985. En dat mooie Kronenburgpark.

0: Moet je nagaan, deze man die staat nog steeds volle zalen te trekken. En ja, dit gebeurde al in 1986 na de Soundmix Show inderdaad. Gerard Joling en Reach en daarvoor de Frank Boeien Groep uit 1985. Met dat mooie park wat in Nijmegen ligt, oftewel Kronenburgpark. Hier op Breda Nu Radio.
1: Oh boy.
2: Yeah.

98 alweer. Straks hebben we natuurlijk ook nog de 12-inch Accident Remix. En van wie dat is, blijf luisteren. Maar eerst muziek van zometeen Rob de Nijs in die mooie plaat uit 1977. Maar eerst Toto, hier is Stop Loving You uit 1988.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: heb eigenlijk nooit begrepen waarom dit geen nummer 1 hit is geweest voor Rob de Nijs. En die mooie plaat, Het werd zomer uit 1977 alweer.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Ja, nou ik weet wel dat ik en Marco het heel goed kunnen. Waar kan jij urenlang over praten?
2: Jezus,
3: Nou, dat is ook al een onderwerp.
2: Nou ja, maar dat, laten we dat niet doen. Fietsen ben ik wel... Ja, dat is wel een ding, zeg maar, techniek, daar hou ik wel van. Dus daar kan ik wel heel lang mee bezig zijn, ja.
4: Muziek. Kung fu.
5: Ja, maatschappelijke onderwerpen. Ik heb best wel wat affiniteit met de zorg. Met name gehandicaptenzorg.
4: En wat voor soort muziek?
6: Alles als ik maar kan bewegen. En als ik de juiste schoenen aan heb.
7: Ik kan altijd wel lang praten over sport, over voetbal. Dus het WK, dus daar kan ik wel vaak over praten, ja.
8: Over skiën. Ja, ik ben heel erg bezig met skiën. Ik doe veel indoor skiën en ik hou van skivakantie. Dus daar zou ik wel lang over kunnen praten, ja.
9: Films, ja. Films en daar kan ik wel heel lang over praten, ja.
10: Ik ben hier met de boot. Daar kan ik hier over praten. Maar ja, dat is niet zo interessant.

oudje met de nummer 1 hit. 1977, Smokey. En dat mooie Living Next Door to Alice. En daarvoor de straatvraag. Waar kan jij uren over praten? Nou, het maken van radio. Techniek een beetje. Allemaal eromheen. Nou, dat lukt me aardig. De volgende band is binnenkort te zien. Wel op zaterdag 15 augustus tijdens de havenfeesten bij ergens in Breda. Nog niet zo heel lang geleden heb ik hem mogen ontmoeten samen met zijn vrouw. En ik kan alleen maar zeggen, jongens, ga erheen. Want dit is hem. Hij is daar. The Time Bandits. En wij draaien uit 1983. I'm Specialized.

Heerlijke plaat. Ultimate Chaos en Casanova 1997 alweer. Na de volgende plaat is het wel de hoogste tijd. Dat kan ik je wel vertellen voor de 12 inch van de week. Maar eerst nog even wat zomerse muziek op je radio. Dit is een oudje, maar oh, oh, oh, oh, oh. Zo lekker. Hier is Wait, Wait.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Dat was hem dan, de remix voor deze week. Alphaville uit de jaren 80, begin jaren 80 met Big in Japan en de 12 inch. En daarvoor draaiden wij uit 1983 natuurlijk Wayne Wade en dat mooie reggae versie van Lady. Wat gaan we straks doen in de tweede uur? Natuurlijk de live uitvoering en we hebben natuurlijk ook weer een straatvraag. Maar eerst The Limit en Say Yeah uit 1985 en daarna Splatdance en A Message to My Girl.

1985. Muziek van The Limit. En Say Yeah, Yeah. Volgens mij heb ik deze plaat nog nooit gedraaid. Sinds ik weer begonnen ben bij Breda Nu. En dat is het toch alweer derde jaar of zoiets. Dit is de laatste plaat. We kunnen hem net niet helemaal draaien. Dat is jammer. Misschien dat we hem volgende week dan helemaal draaien. Split Dance. Wij gaan op naar de commercials, het nieuws. En daarna zijn we terug met de tweede uur van dit programma. Deze lekkere zaterdagmiddag. Hier is A Message to My Girl.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
9: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

1984 alweer. Madonna en Holiday hoorde hier op Brain & Nu. Welkom bij het tweede uur alweer op deze zaterdagmiddag. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben een live uitvoering van een plaat. En deze vind ik wel een beetje logisch dat we die live gaan draaien. En natuurlijk de straatvraag. En die is ook wel weer leuk. En als tweede plaat een Nederlandstalige plaat. Alleen deze zul je niet veel gehoord hebben, denk ik. Maar hij

Een van die lekkere nummers uit de jaren 80, 1983 alweer. David Bowie en Little China Girl. En dan voor de tweede plaats Nederlandstalig uit 1992 alweer. Paul de Leeuw en die mooie plaat Blote Jongens in het Park. En op dat album stond ook nog de hit bijvoorbeeld Vlieg met me mee. En dat zijn allemaal nummers die we in de aankomende maanden, laten we het zo maar zeggen, echt wel een keertje voorbij laten komen. Deze band heeft 60 jaar bestaan. En ze komen uit Volendam. Dan hebben we het natuurlijk over de band zonder naam. Die draaien we als eerste. En daarna Creedence Clearwater Revival met de band Mood Rising. Maar eerst La

0: Creedence Clearwater Revival en dat mooie bedroom. Ja, Rising uit 1970. Inmiddels de hoogste tijd voor...
1: Ja. De straatvraag van deze week is...
0: Wat is het raarste cadeautje dat je ooit hebt gekregen?
2: Ik krijg eigenlijk altijd hele leuke cadeautjes van mijn man.
3: Ja, omdat hij erbij staat.
2: Nee.
3: Ik ben ook niet zo van cadeautjes of zo. Nee, ik weet niet, even een grote fles bier of zo.
2: Het raarste was misschien dat hij vanaf boven, van de bovenverdieping... had hij allemaal biljetten van €20 neergelegd. Omdat hij dacht dat hij me daar een heel groot plezier mee deed tot aan de woonkamer.
4: Ik heb een keer, maar dat is meer voor de grap geweest... een soort van string gehad met een slurf aan de voorkant. Lang geleden. Ik heb hem ook niet veel gedragen, moet ik zeggen.
5: Ja, echt een heel gek t-shirt. Gewoon echt met een hele gekke print. En dan was de challenge, zeg maar, dat ik hem de hele dag aan moest hebben. Maar dat was echt een hele heel gek shirt met een of andere aap of zo. Dus dat was wel heel grappig.
6: Nou, misschien niet het allerraarst, maar daar was ik wel het meest van onder de indruk. Was voor mijn verjaardag naar de kerstmarkt in Keulen. Dat was wel echt heel erg tof.

die platen tegen die je helemaal vergeten bent. Maar oh, zo lekker klinken. Solid Harmony en I'll Be There For You uit 1998 aan voor. En daarvoor inderdaad de straatvraag. Wat is het raarste cadeautje dat jij ooit hebt gekregen? Ik zou het echt niet weten wat ik heb gekregen. Wat ik wel weet is wat we gaan draaien. We gaan nog 2 platen draaien en daarna is het tijd voor de live versie. Maar eerst Laura Pausini en dat mooie Strani Amori.

0: Rosini. Met dat mooie Stradivari Amori uit 1994. En dit kwam uit 1997. The Kelly Family. And Fell in Love with an Alien.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

En toch doet het wat met me. Ik weet het niet, maar... Bonnie Tyler en dat mooie nummer Totally Eclipse of the Heart. Helaas veel te jong natuurlijk van ons heen gegaan. En van de week zat ik op TikTok. Ik was een beetje aan het scrollen. Een beetje rond dat scrollen. En als je dan ziet hoeveel mensen, artiesten heb ik het over dan. Dat ze toch dit nummer hebben gecoverd met Totally Eclipse of the Heart. Dat waren er echt gigantisch veel. Echt grote namen. Die dit eerst toch eventjes zongen speciaal voor Bonnie Tyler. En ik vind, ja, dat heeft ze ook wel verdiend natuurlijk. Want ja, ze trad op tot het laatst. Laat dat maar even zo zeggen. Ja. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar de muziek kunnen we blijven draaien. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar Breda en de radio. Alleen maar 70s, 80s en 90s tussen 1 en 4 uur. Oeh, we gaan terug naar 1981. Met Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman. En daarna 1982 met het goede doel. En was ik maar een gijzelaar.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

maar op. 1982 alweer, Het Goede Doel. En Gijzelaar, een van die mooie platen geschreven door Henk Temming en Henk Westbroek. En we weten het, dat waren echt niet de grootste vrienden. Dat weet ik zeker. Dat hebben we je kunnen horen ooit in een interview. Ik zal het nog een keertje afspelen binnenkort. Oh, ken je deze nog? 1978.

minuten en 23 seconden om precies te zijn. Draaiden we Meat Love en Paradise bij de Dashboard Light uit 1978. En daarvoor natuurlijk Het Goede Doel, Henk en Henk. En O Was Ik Maar een Gijzelaar uit 1982. We kunnen er nog eentje voor je draaien. En daarna zijn we terug naar de commercials. En het nieuws en de verkeersinformatie. Wat mij betreft tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil, die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekendmaakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.
15: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
16: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

0: The Dire Straits uit 1985 alweer. En Do The Walk Of Life. Goedemiddag en welkom bij het laatste uur alweer op deze zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Wat gaan we in dit uur doen? We gaan de top 10 behandelen en we gaan terug naar het jaar 1983. En we draaien de nummers 3, 2 en 1. En welke week het is, dat vertel ik je straks allemaal met heel veel liefde. Maar eerst een Nederlandstalige plaat als tweede. Hier is Boudewijn de Groot en dat mooie avond uit 1996.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

1986 alweer voor Nicole. En Don't You Want My Love uit 1986 en daarvoor uit 1996, 10 jaar later. Dat mooie nummer van Boudewijn de Groot en Avond. Na de volgende plaat is het tijd voor de derde straatvogel weer voor vandaag. Maar eerst nog eventjes een rustmomentje in de show. 1988. Uit de film natuurlijk Dirty Dancing. En hebben we het over Patrick Swayze. Ook hij is natuurlijk veel te jong overleden. Hier is She's Like the Wind.

0: Deur en ook een klein beetje zanger natuurlijk. Patrick Swayze en She's Like the Wind.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van het betalen van belasting over erfenissen?
2: Ja, dat vind ik zonde. Want ze hebben dat geld zelf hard verdiend.

Uit de gelijknamige films natuurlijk, The Man in Black, de MIB, draait bij 1997 van Mr. Will Smith. Ja, en daarvoor hadden we de straatvraag. Wat vind jij van het betalen van belasting over erfenissen? Nou, ik vind eigenlijk heel wat mensen zeggen van, ja, ze hebben er hard voor gewerkt. Dan denk ik ook van, ja, het is wel zo. Waarom moet je daar überhaupt, we betalen al zoveel belasting. Ja, kan er ook niks aan doen, maar het is nou eenmaal zo. Hier is Take That.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Twee hits heeft de man eigenlijk gehad natuurlijk. Phil Turner, Galaxy en What Do I Do. En Everybody's Laughing was een van, nou was al iets grotere hit dan deze What Do I Do uit 1984. En daarvoor Take That uit 1994. 10 jaar later dus. We gaan nog 2 oudjes draaien en daarna gaan we de top 10 behandelen van 1983. En we gaan terug, even kijken. Naar... week nummer 47. Maar eerst nog even van die mooie Nederlandstalige muziek uit 1974. Hij blijft ontzettend mooi. Heel veel mensen zingen hem na.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: was natuurlijk wel een heel oudje in 1975 alweer. Door Tammy Wynette en Stand By Your Man. Ja hoor, het is weer zover. Het is tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. We gaan terug naar het jaar 1983. Week, ik zei het straks 47, maar het is week 42. Dat is eventjes op een afstandje. En als je dan je bril niet op hebt, dan ziet je het niet goed. Oeh, zag die top 10 eruit? Even de muziek wat zachter. Op nummer 10 komend van 13 in de vierde week vonden we Wham met Club Tropicana. André van Duin, 6 plaatsen verlies van 3 naar nummer 9 in de zesde week met de Heidezangers. De band zonder naam ging van 6 naar 8 in de vijfde week met Le Legionnaire. En dan op nummer 7 komend van 4, 3 plaatsen verlies voor Robert Plant en The Big Lock in de zevende week. Van 12 naar nummer 6, 6 plaatsen winst in de derde week voor Bieber Bryson en Roberta Fleck met Tonight I Celebrate My Love. En van 18 naar nummer 5, Lionel Richie met dat mooie All Night Long in de tweede week. Islands in the Street, Kenny Rogers en Dolly Parton gingen van 11 naar nummer 4. En dat betekent dat we ze gaan draaien. De nummers 3, 2 en 1.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

De nummer 1 van vandaag. En hoe zag de top 3 eruit? Op nummer 3 de Culture Club en de Karma Chameleon. Op nummer 2 Spandau Ballet met dat mooie gold. En de nummer 1 was van UB40. En we draaiden de hele uitvoering uit 1983 van A Red Red Wine. Het zit er weer op voor deze zaterdagmiddag. Ik ben er weer volgende week. En ik heb nog wel één hele leuke melding voor je. Luister vanavond tussen 8 en 11 uur inderdaad naar HWTNS. Want er is weer een band en die heet Speaker Punch. En die kun je horen tussen 8 en 11 uur in het programma HWTNS. Stel dat je dat maar weer. Een leuke band vanavond bij Marco en Damien en het hele zoortje eromheen natuurlijk. Wat mij betreft nog een heel fijn weekend. Geniet ervan, geniet van de muziek op Breda Nu Radio. En je weet het, we hebben ook een app. Die kun je downloaden als je wil. En dan kun je alles terugluisteren en zelfs live luisteren. Ja, er kan van alles bij Breda Nu. Ik wens je een prettige werkweek en ik geloof dat het weer wat warmer wordt. Maar ik hoop het niet voor je. Nee, ik gun het je niet, nee. Voor sommige mensen is het gewoon veel te warm om te werken. Je zou nu niet stratenmakers, mensen in de bouw, brandweermannen ook zeker weten. Ja, daar is het altijd heet trouwens. Mijn laatste plaat is van Mark Anthony uit 1999. When I dream at night. Ja, meestal een nachtmerrie.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. I know.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna €925.000. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Zeuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Zeuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Zeuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden naar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden naar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien. Het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Hey, hallo.

0: Uit Zweden komt ze, deze Zara Larsson en Midnight Sun. Wat een heerlijk liedje blijft. Het gewoon, die blijft in je kop zitten als je hem eenmaal gehoord hebt.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, op Pinkpop stond ze. En dat, je moet het even terugkijken. Werkelijk, serieus, die stal gewoon de show.
1: Ja, serieus?
0: Ja, ja, serieus. Dat was echt waanzinnig. Ik heb echt zitten genieten daarvan. Overigens ook de Foo Fighters en Roxy Dekker op Pinkpop. Was ook genieten natuurlijk.
1: Heel dat, gek. Ja, dat snap dus, ik zeker.
0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering HWTNS. Het is 25 juli 2026. Het is even naar achter. Het is de laatste in
1: het
0: deze
1: studie. Het is de
0: studie.
1: Laatste.
0: Nou, ja, het is overigens niet helemaal waar. We zouden eventueel misschien volgende week onder een heel groot voorbehoud nog wat kunnen doen.
1: Oh jee, maar, ja, jij dan vooral.
0: Maar ik weet nog niet.
1: Ik echt met mijn luie ballen.
0: Nou, ik wou net zeggen, eerst worden we lekker gemaakt dat we vakantie hebben en dan moeten we in één keer wel komen. Dus ik heb nou zoiets van eigenlijk...
1: Nee, ik wou net zeggen, ik ben zo lekker gemaakt met vakantie dat ik gewoon al een vakantietje naar Spanje geboekt heb.
0: Ja, en je komt net terug, dat is ook wel lekker. Vorige week was je er ook niet.
1: Ja, dat is een beetje...
0: Weet het niet opeens donker om je heen? Dat je zoiets had van, oh, wacht even.
1: Ja, alleen het wordt nu natuurlijk best wel laat donker. En toen, ja. Het probleem was gewoon eigenlijk heel simpel. Het was te gezellig.
0: Ja, je zat er net eentje te veel in, zeg maar.
1: Nee, dat nog niet eens.
0: Oké,
1: het was gewoon puur en alleen, het was heel gezellig. En in één keer kijk ik op de klok en ik denk, oh...
0: Ja, het heeft nu ook weinig nut meer.
1: Ja, ik kan het zeggen. Nou is het 10 uur. Als ik nou ga rijden, is het nog een half uur rijden. Dus dan hebben we het weinig nut meer.
0: Nou ja, simpel. Nou ja, we hebben ons toch vermaakt op de een of andere manier. Vraag me niet hoe, maar het is gelukt. Ik was in mijn eentje. De helemaal alleen in je eentje.
1: Oh.
0: Zelfs helemaal alleen in het pand. Maar gelukkig vond er de dag daarna een grote vechtpartij plaats in Breda. Die heb ik nog heerlijk kunnen uitmeten. Dus dat is leuk.
1: Oh, ik heb bijna medelijden met je. Ja,
0: dat is niet zo, dat weet ik ook. Maar dat geeft niks. Ben je nog op de kermis geweest in Stilburg?
1: Nee, gadverdamme.
0: Ik moet er morgen naartoe, maar ik heb beloofd dat iemand dat langs zou komen.
1: Is dat dan niet ook gelijk roze maandag?
0: Nee, dat is maandag. Of zondag roze maandag. Nee, dat vind ik heel knap.
1: Oh, is het zondag, ja. Nee, dat is waar, ja. Oh, sorry.
0: Roze maandag is afgelopen maandag geweest. Toen is mijn bruster geweest. Dus,
1: ik hou er allemaal niet bij, joh.
0: Nee, je hebt nog gewild ook.
1: Redactie.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Bij deze. Ja. Geopend.
0: Mooi.
1: We hebben de brede update. We hebben geen popnieuws.
0: Nee.
1: Dat doen we al jaren niet meer, maar dat maakt niet uit. We hebben live muziek. Speaker Punch is in de studio. Hebben we er al een soundcheck van?
0: Nou, eens even luisteren. Even kijken wat er gebeurt op de speelplaats. Even. Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, hallo. Nou ja, zo te horen is dit de soundcheck. Dit klinkt als.
1: Klinkt als stil?
0: Nee. Als een gitaar, zeg maar. Dus, oké, nou, dit zit dus nog bezig. Alleen maar goed, dus ja.
1: Ja, dus dat. We hebben daarmee ook Mien Dobbelsteen.
0: Oh ja,
1: ja, en dus je hebt wel een beetje de bekendmaking, hè. Het is vanavond de laatste HWTNS voor ongeveer een maand, denk ik.
0: Nou, sterker nog, het is ook de laatste redactiesessies.
1: En het is de laatste redactiesessies. Zo de laatste HWTNS voor een maand en de allerlaatste redactiesessies.
0: Tenzij...
1: Ja, tenzij...
0: Het daar ook op de redactie moet.
1: Ja, dan...
0: Maar
1: dan
0: vooralsnog...
1: Vooralsnog wordt het de laatste redactie.
0: Ja, want...
1: Voor zover onze informatie op dit moment reikt.
0: Zo, ik vind dat je dit heel mooi brengt. Mag ik dat zeggen?
1: Ja.
0: Dat hebben we zo nog. Wat hebben we nog meer?
1: De vorige keer dat ik er was, zei ik Mega Dance Classic. En toen hebben we die ook niet gedaan. Dus doe nu maar een vergeten liedje.
0: Oh ja, dan kunnen we dat vergeten. Dat is goed. Ja. Inderdaad. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Verder nog iets. Nou ja, dat moet jij doen trouwens.
1: De WVTTK. Marco, heb jij nog wat?
0: Ik niet.
1: Oh, je wil het niet over je vakantieplannen hebben?
0: Nee, daar kunnen we straks nog wel even over uitweiden. Dat is ook nog wel leuk verhaal aan het worden.
1: Heb jij vakantieplannen?
0: Je gaat straks heel erg lachen.
1: Oh nee.
0: Ja, dat is nog
1: mag ik wel een vakantie?
0: Ja, dat straks dus. Jij nog wat?
1: Nou ja, ik vraag me een beetje af als het dan de laatste allerlaatste redactiesessies is in principe voor nu. En de laatste uit de HWTNS-reeks. Waarom hebben wij nog geen borreltje gepland? Wat is dit nou?
0: Ja, jij gaat met vakantie.
1: Hey, ho even. Jij bent hier eind van de show. Jij bent hier hoofd van de show.
0: Ja, nee, ik heb wel een groot hoofd. Dat is wel waar.
1: Ja, en de radio.
0: kunnen zo wel een borrel doen. Dat is geen probleem. Is de borrel? Oké. Is er überhaupt iets van een snackje dan of zo?
1: Ik bel Maarten wel op.
0: Ja, dat is goed. Neem je airfryer mee. Dat mag niet, hè? Dat is waar. Alhoewel, mag nu toch geen fuck meer
1: uit. Nee, maar dat zit er aan niet compleet.
0: Wat willen ze nog doen?
1: Mensen snappen zo niet wat ze nou aan het doen.
0: Nee, dat doen we straks wel even.
1: Doen we straks even uitleggen.
0: Ja, misschien wel een goed idee. Zometeen Zero Green. Maar eerst is het best stil. Steek iets weet aan.

0: dust. All that I adore.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: God, een lekker liedje is dit toch. CeeLo Green en Fuck You, hoor die hier bij Breda Nu.
1: Hey, doe eens even normaal tegen mij, alsjeblieft.
0: Ja, geen probleem.
1: Als je zo gaat doen, ga ik weg, hè?
0: Ja, daar was ik al bang voor. Hey, nee, maar je vroeg net je vakantieplan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Marco's vakantieplan.
0: Ik ga jou even bijpraten. Ik heb, kijk, van hier hebben we wat lange vakantie. Maar mijn dagelijks werk, dus mijn broodheer, om zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Daarvan heb ik vakantie tussen 24 augustus
1: ja.
0: en 14 september.
1: Oh.
0: Dat is best lang.
1: Dat is best lang.
0: 3 weken. Voor mijn doen is dat heel lang.
1: Ik kan het zeggen.
0: Nou, was ik eigenlijk van plan om zeg maar in augustus, op de 21ste, zeg maar om 5:00, 4:30 begint mijn vakantie, zeg maar.
1: Ja.
0: Was ik van plan om te vertrekken.
1: Ja.

0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, benikeniet is natuurlijk ook niet zo'n probleem, althans.
0: Nou.
1: Voor sommige mensen wel.
0: Ik wil net maar, zeggen, laten we dat even niet doen. Als
1: nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik zit nog een beetje te dubben. Ik heb al wel wat leuke locaties uitgezocht.
0: Oh, help.
1: Ja, Turkije weer erom.
0: Dat oh ja, ik kon natuurlijk, dat vond je natuurlijk
1: ja,
0: prima.
1: Ja, dat vond ik echt leuk, serieus. Ja. En dan all-inclusive. Ja, misschien ben ik heel erg tokkie, maar ik vond de all-inclusive ook prima.
0: Een luxe poes.
1: Ja, dat wel. Ik bedoel, ik hou wel van een beetje luxe erin. Maar,
0: ja, dat is waar. Ja, het is wel makkelijk waar we mee spreken natuurlijk.
1: Nou ja, dat bedoel ik.
0: Dus, hey, zeg nou niet dat het niet zo is.
1: Nee, dat is wel waar. Ik was volgens mij de enige die hier op een gegeven moment ging zitten met... hoe heette die kring ook weer? Sushi in de...
0: Ja.
1: Die met z'n allen zoiets hadden van... Hey.
0: Echt, deze man. Die gaat hier dan lekker sushi zitten nassen. Echt.
1: Ja, laat mij een beetje.
0: Hey, ik geef je ook geen ongelijk.
1: Nee, ik wil zo meteen jouw vakantieplannen ook nog weten. En zometeen is er een brede update. Maar ik wil je eerst even wat nieuws laten horen. En deze plaat heb ik vorige week aan je laten horen. Niet aan jou, want toen was jij er niet.
0: Ga je dat nog vaker in vragen?
1: Dit is Another. En die doen het tegenwoordig samen met Emily Warren. Hebben zo'n fantastisch goed liedje gemaakt. Die heet Silver Lines. Klinkt ongeveer zo. En je hoort hem bij Breda nu in HWTNS. En nee, ik ga het niet vaak.

0: Stel je nou voor dat er draken zijn. Imagine Dragons. Een goed liedje is dit. Sharks hoorde je bij Breda nu. Vind jij ook wel goed, Dumbo?
1: Ja, ik vind dit blijft een heel stiekem favorietje altijd voor mij.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, tenminste in de zin van Imagine Dragons in het algeheel. Ik moet zeggen dat het recentere werk, dat ik dat niet meer helemaal in mijn straatje vind passen, maar het oude werk van Imagine Dragons, dat kan ik nog steeds wel heel erg waarderen.
0: Ik kan begrijpen waarom dat je dat ene de nieuwere nummers niet zo vindt passen. Ik heb ook een beetje mijn vraagtekens erbij bij de weg die ze ingeslagen zijn. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het slecht vind.
1: Laat ik dat even vooropstellen. Dat zeker niet. Maar het is wel een interessante keuze. Ze gingen eigenlijk erg lekker, maar ik ben nu... ik weet het niet.
0: Je bent een beetje Shaka vaak inmiddels een beetje.
1: Ja, een beetje. Nee, ik ben wel afgehaakt.
0: Ja, nou, dat heb ik dan nog niet, maar ik snap wel waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Even kijken, inmiddels is het bijna 2 minuten over 8:30. Mocht je nog weg willen vanavond, is dit je startschot? En dus ook het startschot voor een nieuwe Brede Update. Uit de mond van Damien van Gagelton hoor je ook zijn zelfgeschreven werk.
1: Dat is fijn, hè? De 77-jarige muzikant Steven Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND.
0: Heb ik even een hele stomme vraag, maar we hebben hier toch aan het einde van de straat, bedoel ik even niet lullig, een nachtopvang, daar kan die dan toch ook naartoe? Of is dat in dit geval niet mogelijk?
1: Dat is een hele goeie. Het verhaal is dat hij samen was met een Bredaarse.
0: Mm-hmm.
1: Daar is hij mee uit elkaar en hij had een x-tijd om zichzelf in te schrijven in Nederland, zeg maar. En die tijd is verstreken. Het is een New Yorker uit Brooklyn. Brooklyn. En het is nogal een, go with the flow, man. Ik sta zelf toevallig ook vaak met hem op het podium. Dus
0: Oké, dus je kent hem.
1: Ik ken hem.
0: Dat verklaart heel veel.
1: Ja.
0: Oké.
1: In Dongen is zaterdagochtend een overleden man gevonden in een sloot langs de Vierbundersweg. De politie heeft het gebied ruim afgezet en onderzoekt met meerdere rechercheurs wat er is gebeurd. Daarbij worden foto's gemaakt en sporen veiliggesteld. De Vierbundersweg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen.
0: Ging er weer heen.
1: Ja. Breda wil de aankomende 4 jaar zo'n 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen.
0: Dat lijkt me heel handig. Kan wel eens een voordeeltje opleveren, zoiets hoor. Kantoorgebouwen die omgebouwd worden tot woning gebeurt tegenwoordig heel vaak. En aangezien we toch hier binnenkort weggaan, je weet het maar nooit. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog een paar uur. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht verspreidt de bewolking zich over het land en vanuit het noordwesten vocht een gebied met regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Verspreid over het land komen buien voor. Al is het soms ook droog met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden bij een meest matig westenwind. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, er zijn weinig files in de landen. 14 werkzaamheden in ieder geval. Op de A27 Breda richting Gorinchem in beide richtingen. De brug bij Gorinchem is dicht voor zwaar wegverkeer boven de 3,5 ton. Lijnbussen zijn daar wel toegestaan. En op de A27 knooppunt Everdingen richting knooppunt Gorinchem is het überhaupt dicht vanwege wegwerkzaamheden. En verder op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht is het dicht in beide richtingen.
0: En dat duurt nog tot 21 april volgend jaar, hè? Dat is echt niet normaal. Die zijn knettergek. Dat is geen grap. Oké, treintjes. Oosterhuis?
1: Ja, op dit moment is er een aanrijding tussen Leiden Centraal en Mariahoeve en Den Haag Centraal. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen. Tip, maak gebruik van de Haagse tram tussen Den Haag Centraal en Den Haag-Holland Spoor. Duurt in ieder geval tot en met 11 uur vanavond. En verder, hou er rekening mee, vanaf aanstaande dinsdag zijn er werkzaamheden op het traject tussen Breda en Tilburg. Daar rijden op dat moment geen treinen.
0: Dus maar wie wilde nou naar Tilburg?
1: Ik had er eigenlijk met het OV langs gemoeten, helaas. Maar dat gaat dus. Ik ga nou gewoon lekker met de auto gebracht worden. Fantastisch.
0: Sterkte.
1: Ja, nee, ik moest er langs. Ik moest naar Eindhoven. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media.
0: Dus nu ga je met de auto naar Eindhoven?
1: Ja.
0: Dat is beter ook.
1: Ja, niet naar mijn eigen. Ik word gebracht.
0: Ja, dat is beter.
1: Ja.
0: Nee, maar dan hoef je niet meer door Tilburg heen.
1: Nee, jawel, nog steeds. Langs.
0: Kan je niet overheen?
1: Dat zou fijn zijn, hè?
0: Ja, ben je er vanaf. Ja.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wat een lekker liedje eigenlijk, stiekem.
1: Nou, dat sowieso.
0: En daarvoor Sera, haar nieuwe single heet Girls Who Like Girls. Heeft ze gemaakt trouwens voor de Pride die in 020 plaatsvindt. Ja, krijgt er dan de roer, maar stroom niet uit.
1: Nee?
0: Dus dat is daar aan de hand momenteel. Daar heeft
1: is dat nu?
0: Ja, dat is nu, zeg maar. Ja.
1: Ben je goed op de hoogte, zoals je merkt?
0: Nee, ja, volgens mij ging mijn broer er naartoe, dus vandaar.
1: Ja, dat ik wou net zeggen, vandaar de hele week.
0: Dat verklaart een heleboel. Dus, goed, even kijken. Inmiddels is het bijna 8:45 en aangeschoven is Speaker Punch. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Nou, laten we eerst beginnen met een beetje een voorstelrondje. Want Speaker Punch, wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan?
2: Wie zijn we? We zijn een vijfkoppige band uit Dordrecht. Bestaande uit Simon op bas, John op drum, Ed gitaar, Stefan gitaar. En ik mag zelf de vocalen verzorgen.
0: En even voor de duidelijkheid, jullie bestaan al sinds 2008.
2: Ja, we bestaan al vrij lang. Alleen hebben we een paar tussenjaren gehad, laten we het zo noemen.
0: Mm-hmm.
2: We zijn 2019 gestopt en 2024 hebben we de handdoek weer opgepakt.
0: Ja, dat verklaart een heleboel. Want ik zei net tegen Damien buiten de uitzending om, ik zei, ik ken die gasten, ik weet alleen niet waarvan. En toen ben ik even gaan zitten spitten en toen kwam ik er dus achter, jullie zijn onder meer geweest bij een zender waar ik vroeger ook heel veel deed, exact in Barendrecht. En waarschijnlijk bij Jos Vis, vermoed ik, dat jullie geweest zijn.
3: Nee, volgens mij niet.
0: Nee, oké, nou goed, maakt even niet uit. In ieder geval bij exact in Barendrecht zijn jullie geweest. Verder bij Live at Lloyd zijn jullie geweest in het verleden. Toch al wat dingetjes die op het programma stonden daar. De Beuk, veel gespeeld in Barendrecht op podium. De Groot in Ridderkerk. Ook. Ja. Dus best wel veel in de ruime regio, laat ik het dan zomaar zeggen. Wat op zich natuurlijk al heel grappig is, want daardoor had ik zoiets van, een raakvlak, ik weet het alweer. En opnieuw begonnen dus sinds 2024. Dat is
3: zeker.
0: Na een aantal jaar stoppen. Waarom gestopt eigenlijk?
3: Nou ja, gestopt. Kijk, op een gegeven moment doe je het al een tijdje natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk dat wij, net zoals veel bandjes met corona, ook wel een tijd stil hebben gelegen. En dat is dan een mooi moment om te zeggen, nou, eventjes genoeg. Maar dan, ja, je gaat het toch weer missen. En op het moment dat alles weer gaat beginnen. Kijk, inmiddels, we zijn allemaal een jaartje ouder. We hebben allemaal kinderen. Het wordt allemaal qua tijd en energie ook wat minder. Maar ja, op een gegeven moment gaat toch weer kriebelen. En dan wil je toch weer gewoon gaan spelen. En dan zijn we gewoon weer begonnen. En dan merk je dat het eigenlijk toch gewoon wel weer lekker gaat.
0: Was dat lastig om de handdoek dan weer op te pakken?
2: Nee, dat ging echt. Voelde echt als thuiskomen. We hadden in de tussentijd een project dat heette Schokgolf. En dat deden we met eigenlijk de complete bezetting, met uitzondering van Ed.
0: Mm-hmm.
2: Dan ben je nieuwe nummers aan het maken. Dat is overigens een Nederlandstalig project. En toen we voor het eerst weer met elkaar gingen oefenen, was gewoon echt feest. Alle nummers zaten erin en de eerste avond hebben we non-stop alles herhaald. Het was gewoon kick.
0: Ja, dat is wel lekker. Als het dan gewoon vanuit stilstand, als het ware, het weer, nou ja, stilstand tussen haakjes dan, weer lekker kan starten. Dat is het alleen maar leuk. Maar ook de naam Speaker Punch gewoon behouden dan in dit geval.
2: Ja, tuurlijk. We hebben zoveel jaar hier aan gewerkt. En ik denk ook wel een goede live reputatie. Wat je zei, Live at Lloyd.
0: Ik kende de naam. Ik denk, maar ik ken die jongens ergens van. En nogmaals, ik zat echt heel erg hard te denken. Dus ik ben er net even heel snel gaan kijken van, waar was dit nou van je? Maar inderdaad, die live reputatie. Maar je zegt het nou zo als met al die hits. Maar die live reputatie hebben jullie inderdaad al wel. Want jullie speelden en spelen best veel live volgens mij.
2: Ja, we hebben nu ruim 150 shows gedaan. Ja. Dus
0: dat kan je gerust best regelmatig noemen. Ja. En best veel. Hoe is de band ooit ontstaan eigenlijk?
2: Via een contactadvertentie.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Nee, maar serieus? Of vertel daar eens meer over. Dit is wel heel...
2: Nee, dat is contactadvertentie op muzikantenbank.nl. Ja, okay. Muzikanten zoeken. Ik weet eigenlijk niet wie hem geplaatst had. Maar heb je zin om één keer in de twee weken te repeteren en heb je geen ambitie, meld je dan aan. Zo is het geloof ik begonnen.
0: En dan loopt dat een beetje uit de hand, hè, vaak.
3: Ja, nou, ik ben met John destijds begonnen en wij zochten een gitarist bij. En ik weet dat Ed de eerste was die reageerde. Mm-hmm. En die schreef toen, ja, wat is de leeftijdsgrens voor oude lullen? Ja, die was toen achter in de 30 volgens mij. Nou, inmiddels zijn we allemaal ouder dan dat. En toen hebben we eerst nog geprobeerd om dat qua zang zelf een beetje op te lossen. Maar ja, dat werd al snel, toch iemand erbij nodig. Toen hebben we nog een keer een advertentie geplaatst. Dan kwam al vrij snel Martijn op af.
0: Nou ja, en dat is goed gebleken. Want jullie draaien al een hele tijd mee. Als ik nou vraag naar de hoogtepunten in al die jaren tot nu toe. Ik bedoel, die zouden er reus wel geweest zijn.
3: Zeker, ja. We hebben een show in Paradiso gedaan. Dat was echt heel erg vet. Mm-hmm. Ik moet zeggen, niet zo heel lang geleden stonden we in Wageningen op een dinsdagavond. En dan had ik echt van tevoren gezien van nou, dat gaan we weer. Weet je, dan gaan we weer midden in de week op een avond voor 10 man spelen. En er waren allemaal studenten en het stond helemaal vol en het dak ging eraf. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja, dat is wel lekker natuurlijk. Jullie maken rock eigen nummers vooral volgens mij, hè?
2: Ja, eigenlijk alleen eigen nummers. Heel af en toe voor een festival speciale avond willen we er nog wel eens een cover in gooien. En dan moet je echt denken aan dingen als Motorhead. Een beetje knallen, maar dat is ook wat we zelf maken.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is het inderdaad. Want als je het een beetje vergelijkt. Ik ben niet zo van het vergelijken, maar laat ik het even een beetje een hokje in sturen. Peter Pan Speedrock, mag ik jullie daar een beetje mee vergelijken?
2: Nou, dat vinden we te veel credits, maar we hebben wel het genoegen gehad om 3 keer voor die gasten te mogen openen. En dat is ook wel een beetje een van de hoogtepunten die we mee hebben mogen maken.
0: Dus nou ja, goed, maar ik vergelijk jullie er toch een heel klein beetje mee.
2: Nou,
0: muzikaal gezien. Dus want dat is wel een beetje wat je kan verwachten vanavond. Zometeen praten we verder, want ik wil weten hoe je nummers ontstaan. Ik wil eigenlijk alles van jullie weten, maar ik wil jullie ook vooral live horen. Dus ik kijk even naar Damien. Doet de microfoon het überhaupt?
1: Ik hoor mezelf.
0: Nou, dat is leuk. Wil jij de heren meenemen richting de speelplaats?
1: Zeker ze weten. Volg mij. Ik loop niet met een virtueel vlaggetje, zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: alsof het een
0: vlaggetje
1: is. Ja, het staat nummer 1 op, inderdaad. Ik loop ook voorop. Ik ben altijd, ik wil altijd haar de voorste zijn.
0: Moeder de Gans.
1: Ja, Moeder de Gans. Dat is ook een hele goeie, ja. Zo zou je het ook nog kunnen noemen, maar dan anders. Echt, het kan ook nooit normaal. Ja, hier ondertussen op de redactie 5-koppig natuurlijk opgesteld. Met nogal wat leuke attributen in ieder geval.
0: Zoals?
1: Ik zie wat leuke digitale paddleboards. Dat zie je ook niet iedere dag, zeg maar. Dus wordt wel steeds normaler. Dat is dan wel weer de andere kant van het verhaal. En natuurlijk drumkit, 2 gitaren, een bassist en gewoon ook heel veel zang. Tenminste, ik zie 3 microfoons. Ja, ik tel het toch echt wel goed. Dat valt niet tegen. Ik kan nog tot 3 tellen, Marco. Dat
0: nou ja,
1: dan
0: kunnen
1: mee,
0: we
1: niet
0: de lijst gaan maken.
1: Ja, de top 3. even kijken. Ik ga nog heel asociaal voor het beeld staan. Want
0: ja,
1: ik wil even...
0: Ja, dus naar de kijkers.
1: Hi. Even zorgen dat die camera wel goed staat natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: want
0: wel
1: we willen
0: goed.
1: Iedereen graag in beeld hebben. En als de heren er dan klaar voor zijn, dan kan ik niks anders zeggen dat we gaan luisteren naar...
0: Speakerpunch live.

0: Speakerpunts voor je live en ze doen er nog één.
1: En door. Volgende. Run for your life. Ja hoor. Hit it.

0: Zo, dat is even lekker zeg. Hey, speakerpunts, hoor je live. Een groot applaus voor de heren, want dat hebben ze dik verdiend. Zometeen in het tweede uur hoor je natuurlijk nog veel meer van ze. Lekker hè, Damien? Dit is,
1: ja, heerlijk.
0: Ja, dit kan ik heel erg waarderen. Zometeen, ik zei het al, in het tweede uurtje van HWTNS hoor je nog veel meer van speakerpunts, want ze zijn hier gewoon nog lekker te gast vanavond. Ik zit even te kijken naar de tijd. We zouden nog één liedje kunnen doen, maar we kunnen ook gewoon naar de reclame gaan. Jij mag het zeggen.
1: Gaan we nou voorlopen?
0: Ja, dat is ook
1: laat me doen ook.
0: Ja, dan gewoon voorlopen?
1: Ja hoor.
0: Oké, tot zo.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
9: Daar ga

0: zijn de klanken van U2. Mysterious Waves hoorde je hier bij Breda Nu in HWTNS. Eens even kijken, want we zijn begonnen aan het tweede uurtje. Zonder kabeltje, maar je bent zo snel kwijt, hè?
1: Ik heb net mijn koptelefoon ergens neergelegd. Want dat kan ik nu.
0: Ja, nog even. Je hebt ook van die handige dingen zoals wij hebben tegenwoordig.
1: Ja, die in-ears moet ik ook echt zelf even bestellen.
0: Maar ga je ze... Dit is even in kruid, dus doe iets voor jezelf als je dit niet interessant vindt. Ga je dezelfde doen als wij doen, of doe je dat nog niet?
1: Nee, dat doe ik nog niet. Nee,
0: ik snap je ergens ook.
1: Nee. Ik zit wel te twijfelen.
0: Iets met een rib en een lijf.
1: Ja, nou, ik zit wel een beetje te twijfelen. Worden het de IE200's of de... Zijn dat de 600's?
0: Ja, weet je, dat maakt ook niet zo gek veel uit, joh.
1: Ja, dat kan nog wel een verschilletje maken.
0: Ik vond die IE100 vond ik ook al goed genoeg, hoor.
1: Nee, het wordt minimum de 200 en anders de 600.
0: Ja, weet je, je kan ook gewoon lekker op maat laten maken.
1: Ja, hey, dan ben je gelijk 1000 euro kwijt.
0: Ja, meer.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Maar goed,
1: de IE200 is nog gewoon net iets meer dan 100 euro. Dus dat is zeg maar te doen.
0: Ja, wat jij wilt, het is jouw feestje.
1: Maakt niet.
0: Uurtje nummer 2 van HWTNS. Het is inmiddels 10 minuten over 9. Eigenlijk moeten we natuurlijk ook wat dingen gaan doen.
1: Ja.
0: Maar, jij bent draadloos.
1: Ja.
0: Wat houd je tegen?
1: Ja, dat is op zich ook wel zo, ja. Geef me even een moment.
0: Ja, dat is goed. Ik geef je zeker een moment.
1: Ik ben er.
0: Hij doet het, ja.
1: Oh,
0: zeker.
1: Ja, nee, ja, ik stond uit.
0: Ja.
1: Ik was nog even alles aan het voorbereiden voor...
0: Je bent nog bezig ermee.
1: Ja, het is al wel ver klaar, hoor.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Maar ik ga er eens even...
0: Eentje halen, want ik bedoel...
1: Ja, ik kom
0: wacht
1: er
0: ik
1: even...
0: Even, wacht ik even nog met het instarten van, hè?
1: Ik ga er even een van de... Nou, niet van de redactie afplukken, maar ze staan op de gang. Wie doet er mee met het spelletje? Hebben jullie dat al uitgevochten?
0: God, ik denk dat ze blij zijn dat ze mee mogen doen met een spelletje.
1: Spelletje. Ja, spelletje.
0: Sterk alvast.
1: Superleuk spelletje.
0: Nou...
1: Gaat u zitten.
0: Ga je serieus durf je het aan? Echt waar?
1: Durf je het echt aan? Schone kleding bij, hè?
0: Ik vind het dapper dat je durft, om heel eerlijk te zijn. Ik probeer iedere keer dit spel te voorkomen, namelijk, jongens. En dat meen ik serieus. Jullie denken dat ik een grap maak, maar...
1: Tot in de grond van zacht.
0: Ja, het is echt serieus
1: waar. Maar die zit is ook wel een vraag.
0: Ja, oké. Nou, zijn we er klaar voor?
2: Het is tijd voor het langste radiospel van Nederland. Waar zelfs John de Mol de rechten niet van kon betalen. Mien Dobbelsteen.
1: Ja!

0: Speaker Punch. Jullie doen mee aan het langste radiospel van de Nederlandse radio.
1: Ja. Even voordat we verder gaan, even mijn excuses en ik distancieer me hiervan, dat weten jullie het.
0: Eerste vraag, geen goed of fout, lang of te korte uitleg?
2: Lange.
0: De lange.
1: Maar kan ik eigenlijk
0: koffie gaan halen? Mag ik koffie halen?
1: Ik heb wel wat te drinken.
0: Oh, je hebt al wat te drinken.
2: Kort uitleg.
0: Nee, dat is nou te laat.
1: Nee,
0: dat echt terug. Nee. Dat was geen goed of fout, maar je hebt toch het foute antwoord gegeven. De uitleg.
1: Normaal gesproken kan je gewoon weg koffie halen dan en naar de wc. Je kan nog naar de supermarkt terug. Je hebt je hele winkelwagen volgeladen. Dan is hij pas klaar met zijn uitleg. Dus sterkte, ik ga achterover leunen.
0: Ik wou net zeggen, doe dat. Goed idee. In ieder geval, Mien Dobbelsteen. Je kent het principe van een dobbelsteen. Dat is zo'n ding met 6 zijden. Daar staan van die dingetjes op. Hoe noemen ze die?
3: Ogen.
0: Ja, inderdaad. Ja, als aan de bovenkant 1 zo'n oog staat, dan staat aan de onderkant
3: 6.
0: En aan de linkerkant 3, aan de rechterkant
3: 4.
0: Aan de voorkant 2, aan de achterkant
3: 5.
0: Dat telt altijd op naar
3: 7.
0: En in totaal?
3: 3 keer 7, 21.
0: Ja, hoef je verder voor het spel niet te weten, maar dat maakt niet uit. Zometeen krijg je 6 vragen. Met daarvoor iedere keer een klein verhaal. Dat. En je moet antwoord geven in de vorm van of een artiest, of een plaat, of een artiest met een plaat. Kies je alleen de artiest, kiezen wij de plaat die we draaien van die artiest. Kies je alleen de plaat, kan het ook een cover zijn. Dus dan weet je niet wat er komt. Als er meerdere nummers met meerdere nummers met dezelfde titel zijn, dan kiezen wij de artiest. Zeg je gewoon allebei artiest en titel, ja, dan hebben wij geen keuze en dan is het gewoon wat het is. Daarna gooien wij een dobbelsteen en daarna is het nog de kans om het zo te laten. De verdubbelaar, de verdobbelaar of de halveerder, maar daarover later meer. Is het spel jullie zo duidelijk?
3: Check. Yep.
1: Was dit de verkorte versie van
0: de lange? Nee, dit was de verkorte versie van de lange, omdat jij nou geen koffie ging halen.
1: Ja, ik had Bumble al opgestart om te swipen.
0: Jij was al lekker aan het swipen. Ja, ik geef je ook geen ongelijk. Ik dacht ik ga hem niet te...
1: Ja, jij denkt dat ik een grapje maak, maar ik had er echt serieus opgestart.
0: Ik kan net zeggen, hij is heerlijk aan het swipen.
1: Nou, gaan we het doen of niet?
0: Ja hoor, vormgeving. Ja, vraag 1. Het West Coast Conference honkbaltoernooi van 2015 vond plaats van 21 tot en met 23 mei 2015 in Banner Island Ballpark in Stockton, California. Pepperdine won daar trouwens voor het tweede jaar op rij het 4 teams dubbel eliminatietoernooi en verdiende daarmee de automatische plek van de competitie voor het NCAA Division 1 honkbaltoernooi van 2015. Dat. Welke plaat past het beste bij het woord twijfel?
1: Moet ik dit trouwens opschrijven? Of?
0: Ja, dat is wel handig, ja. Welke plaat past het best bij het woord twijfel?
3: Iets van No Doubt.
0: Oké. Vraag nummer 2. Actions Technology Co. Limited is een Chinees fabless halfgeleiderbedrijf, opgericht in 2000. En met het hoofdkantoor in Zhuhai, provincie Guangdong. En heeft kantoor in zowel Shanghai als Shenzhen. Welke artiest of album voelt alsof het veel groter had moeten worden dan het uiteindelijk werd?
4: Note to Amy.
1: Ik ken ze toevallig. Leuke band.
3: Ja, zeker.
0: Top. Vraag 3. Will Ashton is een Engelse schrijver en romanschrijver, voormalig muziekjournalist en oprichter van het Big Dada label van Ninja Tune Records. Noem een artiest of album dat je associeert met te vroeg juichen.
3: Iets voor jou, John.
2: Iets met te vroeg juichen.
4: Electric Cowboy.
1: Ja.
0: Top. Vraag nummer 4 zijn we dan alweer. Barbara Ann Radnofsky is een Amerikaanse democratische politica, auteur en bemiddelaar uit de Amerikaanse staat Texas. Zij was de eerste vrouw die de democratische nominatie voor een zetel in de Amerikaanse Senaat in Texas won. Als je denkt aan het woord lump sum bekostiging, dan denk je aan...
3: Evanescence.
0: Je moet ergens aan denken. Vraag nummer 5. Ben O'Hoos was een American voetbalspeler. Hij werd geboren in 1901 in Minnesota. Speelde college voetbal als center en fullback voor St. Mary's. Van 1925 tot 1928. Ja, wie kent hem niet, hè? Welke plaat hoort bij het gevoel dat je sok nat wordt zonder te weten waardoor?
2: Feeling good.
0: Oké. Okay.
1: En we hebben geen artiesten bij, dus
0: we... Nee, we hebben geen artiesten, dus we gaan zelf... Dat wordt nog leuk.
1: Ja, bij de andere hebben we geen titels, dus dat is ook makkelijk.
0: Ja, dat
1: is leuk. Het is een leuke
0: editie. Het is een leuke voor jou. Voor jou is die heel leuk. En vraag nummer 6. Bagdad is de hoofdstad van Irak. Als jij denkt aan je favoriete carnavals- of kerstplaat, dan denk je aan...
1: Heeft dan allebei een hekel, hoop ik.
5: Ja, en allebei een hekel. Dat gaat het niet worden.
1: Nou, we verzinnen iets wat je wel leuk vindt. Ik bedoel, Slayer mag van mij ook, hè? Met,
0: Slayer Raining Blood is een prima kerstplaat.
1: Het is een fantastische kerstplaat. Dat is mijn favoriete kerstplaat.
5: Nee, John.
2: Het carnaval.
4: Corrie Konings, hoerenneuken nooit meer werken.
0: Nou, dat, amen.
1: Ja, hoeren... neuken... en UWV.
0: En UWV.
1: Ja, dat is makkelijker dan het hele woord Corrie.
0: Jezus. Ja, dan is het tijd voor een recapje.
1: Ja, dan gaan we beginnen. Nou, we hebben op nummer 1 staan Just a Girl van No Doubt. Op nummer 2 Tidal Waves van No To Amy. Op nummer 3 Rattata van Electric Callboy. Op nummer 4 My Immortal van Evanescence. Op nummer 5 Feeling Good. Ik heb de Nina Simone versie gebracht in dit geval. En op nummer 6 Hoerenneuken UWV van Corrie Konings.
0: Ja, en dat betekent dat wij de dobbelsteen gaan rollen.
1: Ben je vormgeving?
0: Ja, graag.
1: Mien, dobbelsteen. Een heel goedkope vormgeving, hoor. Meer geld was er niet.
0: Hey, Google! Rol een dobbelsteen.
1: Nou, nu gaan we het krijgen, hoor.
5: Spannend.
1: Er is ooit een grote dobbelsteen voor gekocht, maar... is kwijt.
6: Je hebt een 6 gegooid.
1: Een 6, dat zou zijn. Hoerenneuken nooit meer werken.
0: Maar...
1: ik heb al 3 keer
0: gehad. Nou, sorry hoor. Je kan nu kiezen om het zo te laten. Wordt het Corrie Konings hoerenneuken nooit meer werken. Je kan kiezen voor de verdubbelaar. Draaien we hem 2 keer. we kunnen kiezen voor de halveren. Dan wordt het 3, dat is.
1: 3 is Rattata van Electric Callboy.
0: Of je kan kiezen voor de verdobbelaar. En dan gooien we nog een keer. Let op, je mag maar 1 keer kiezen.
5: De verdobbelaar.
1: Oh. Nog een keer gooien. Het was wel eens gezin door dit.
2: Die halveren? Nee, dan krijgen we Electric Callboy.
5: Nee, we gaan voor alles of niks.
2: Ja?
0: Ja, alles of niets. Nou, dan... hey Google! Rol nog een dobbelsteen.
1: Nou, nu gaan we het krijgen, hoor.
6: Je gooit een 5.
1: Een 5? En dat was... Nou, dat is op zich ook wel goed. Feeling Good van Nina Simone.
5: Dat is toch een stuk beter.
1: Dat is wel een stuk beter. Dat ben ik eigenlijk wel stiekem mee.
0: Corrie Konings?
1: Zou ze dat...
0: Hey, Breda's trots, hè, jongens.
1: Zou ze dat ding nog hebben staan? Als ze toen gekregen hebben tijdens Tranen van Verkoop.
0: Ik denk dat ze dan 1000 stukjes op de grond laten.
1: Ja, dat moeten we heel even toelichten. Ze heeft toen een dingetje gekregen omdat ze zoveel keer op Tranen van Verkoop had gestaan. Die video moeten we nog ergens hebben.
0: Ja, die video
1: en,
0: hebben we nog.
1: Ze stond echt met dat ding in de handen. Zo van, wat moet ik met dat pleuris ding? Kan ik dit niet gewoon laten kletteren?
2: Komt ze uit Breda? Zei je dat nou?
1: Ja, ze is hier. Ja, niet meer hoor. Ze woont nu in Sprangkapelle. Nee. Als je de telefoonnummer wil, heb ik zo voor je. Dus geen probleem. Wat gingen we ook alweer doen? Nini Simone natuurlijk. Ja, dat is waar ook. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

kwam naar voren als winnaar van Mien Dobbelsteen. Nina Simone en Feeling Good hoorde je hier bij Breda Nu. Zometeen is het tijd voor een nieuwe editie van de Breda Update. Eerst nog even aandacht voor Son Mieux. Dit is Dark Before the Dawn.

0: De nummer 2 is ook van haar. Die is Dandelion, heet dat. Dus ze staat er gewoon echt helemaal aan de top van de Amerikaanse hitlijst, deze dame. Dus ik verwacht dat dit ook wel wat in Nederland gaat doen, om heel eerlijk te zijn.
1: Dat lijkt mij wel dan.
0: Ja, toch? Dat verwacht ik wel een klein beetje.
1: Ik vind het
0: toch
1: wel lekker klinken.
0: Ja, dat is ook lekker. En waarschijnlijk hoor je het vaker bij bijvoorbeeld iemand als een Charlie.
1: Dat durf ik wel te geloven, ja.
0: Die vindt dit ook leuk, dat weet ik nu al. Goed, eens even kijken. Inmiddels is het precies na 1 minuut over half. Dus is het tijd geworden voor een nieuwe brede update, geschreven door Damien en gelezen door Damien.
1: Jazeker. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen. Zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredaanse afvalpas de containers gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026.
0: Gewoon al je teringzooi in een bak die niet van jezelf is. Hartstikke goed.
1: Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Parklaan in Breda. Hier hebben we opnames van.
0: Jazeker. Heftig.
1: De bestuurder verloor de controle over de motor, raakte van de weg en botste tegen een boom. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om een eenzijdig ongeluk. In Kaam kan de bouw van 18 woningen bij de werf doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van omwonenden over verkeersdrukte en parkeerproblemen afgewezen. De huizen komen tussen de Horst en de Kapelstraat, op een terrein waar vroeger woonwagens stonden. De ontwikkelaar en bouwer verwachten aan het einde van de zomer te beginnen. Een 66-jarige automobilist heeft vrijdagavond een ravage veroorzaakt op de Beverweg in Breda. De man botste rond 10:30 met zijn eigen BMW tegen 6 geparkeerde auto's. 6 auto's.
0: Heftig dit.
1: Door de klap werden 2 voertuigen enkele meters weggeslingerd. De bestuurder had alcohol gedronken en is door de politie meegenomen.
0: Ik denk dat ze van ons denken dat we dat ook op hebben, maar dat is niet zo. Laten we eens even kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog een paar uur. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht verspreidt de bewolking zich over het land en vanuit het noordwesten volgt een gebied met regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Verspreid over het land komen buien voor. Al is het soms ook droog met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden bij een meest matige westenwind. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, op de A27 Breda richting Gorinchem. In beide richtingen is de brug bij Gorinchem dicht voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. In verband met een verzwakking van de brug al daar.
0: Dus als wij met z'n drieën in de auto zitten, jij, Dave en ik.
1: Op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem is het dicht. En op de N3 Dordrecht richting Papendrecht in beide richtingen tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht is het dicht. Snel overheen lullen. Tussen Leiden en Den Haag is er een aanrijding. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen. Duurt in ieder geval tot 11 uur vanavond. En verder rijden er tussen Breda en Tilburg vanaf aanstaande dinsdag tot met zaterdag 8 augustus. Geen treinen, maar bussen. Dit in verband met aangekondigde werkzaamheden. Dus plan je reis van tevoren in de Reisplanner app. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Exerzeria en Push and Pull. Ze staat op zaterdag 5 september hier in het Valkenberg Park. En waarom staat ze hier te spelen? Nou, dat is omdat Breda Barst dan is. En daar komt ze gewoon live op de Future Stage.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik vind het toch leuk. Ze is ooit hier een beetje begonnen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is een klein beetje uit de klauwen gelopen allemaal.
1: Er werd daar straks voorafgaand aan de show werd de vraag gesteld. Nou, en hoe lang doen jullie dit dan al? En toen zei ik, nou ja, ik maak nu 6 jaar radio. Jij...
0: Ja, een paar jaar meer.
1: Ja, een paar maar. Dat verschil is minimaal natuurlijk. 35 of zo?
0: 37.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Dit jaar wordt het 37.
1: Maar toen hadden we het erover. Sinds sinds 2022 pak ik zeg maar een beetje de live muziek op. En hebben we eigenlijk iedere 2 weken toch wel een band. Of een act in ieder geval hier in de studio staan. En... dat is Julia is toen de eerste die we toen in januari 2022...
0: was dat januari?
1: Ja, dat was januari. Volgens mij 14 januari 2022.
0: Ik weet wel dat het in de buurt was van carnaval. Want toen hadden we die uitzending hebben we ook nog de dames van Chancier gehad.
1: Nee, 14 januari 2022. En nu komen we er iedere keer weer tegen.
0: Echt leuk is dat. Ja, maar ze is ook inmiddels serious talent geworden bij 3FM. Ze heeft wat meer andere dingetjes gedaan. Noorderslag heeft ze zomaar gedaan. Die hele set die moet je eens een keer bekijken. Die staat op YouTube overigens. En de popronde natuurlijk een paar jaar geleden. Dus vorig jaar volgens mij.
1: Vorig jaar? Toen heb ik nog wat foto's staan maken.
0: Ja, dat was, ik heb een interview met haar gedaan.
1: Over dus publieke werken gesproken. We hebben, ook daar hadden we het hier toevallig heel even over. Daar stond ze toen vorig jaar.
0: PW voor de mensen die het kennen. Dat is hier een barretje in Breda. Ja. Momenteel toch gesloten, dus ik kan het zeggen. Maar dat is inderdaad een locatie. Daar stonden jullie trouwens met de POB. Parade, Speaker Punch.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, POW Parade. Hoe zijn jullie in godesnaam als band uit Dordrecht bij de POW Parade terechtgekomen?
2: Anne Nederhoed, als ik het goed zeg, die heeft ons gejureerd tijdens de Grote Prijs van Dordrecht. Mm-hmm. 2024 zijn we weer bij elkaar gekomen en dan moet je ook weer laten weten dat je bezig bent.
0: Ja.
2: Dus we hadden zoiets, we gaan gewoon het podium op om te laten zien dat we weer spelen. En Anne die zag ons daar en die zei, ik kan wel wat met jullie.
0: Ja.
2: En zodoende mochten we afsluiten in publieke werken.
0: Leuk hoor. Anne is wat dat betreft toch wel een beetje de talent scout van Breda. Die is daar volop mee bezig met alles rondom. Onder meer dat evenement, de POB Parade, ook de popronde doet ze in Breda. Daarnaast heeft ze ook nog een keertje de Grote Prijs van Breda. Waarover over alle bij die andere evenementen binnenkort veel meer. Want we gaan bijvoorbeeld met de popronde gaan we nog hele leuke dingen doen.
1: Ja,
0: dat
1: heb ik zin in.
0: Ja, dus even een nieuwtje. Hebben we al een klein beetje laten doorschemeren. Maar er komt binnenkort meer informatie over.
1: Ja, goed, hoort binnenkort meer.
0: Dat gezegd hebben de speakerpunts vanavond te gast. En we hebben vorige uur hebben we al een beetje gesproken over het feit dat jullie zelf ook eigen muziek maken. Heel veel eigen muziek, want het is eigenlijk allemaal eigen werk. Hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Neem eens even mee op een schrijfsessie van Speaker Punch.
2: Zo, je hebt het eerste nummer wat we speelden was Dirty Pleasures. Dat is ook de titeltrack van ons album op Spotify. Dat nummer is geschreven aan de hand van een Lucky TV filmpje.
0: Oké. Okay.
2: En dat filmpje dat is...
1: Dit verhaal begint al mooi.
2: Ja, helemaal de weg kwijt.
0: Oh
2: hallo, Erik-Jan, hallo.
3: Hallo.
2: En daar hebben we elkaar zoveel telefonisch mee in de zeik genomen. Als we elkaar moesten bellen, was het altijd dat filmpje werd dan... maar alle fragmenten uit dat filmpje zitten eigenlijk wel in die tekst verwerkt.
0: Oké. Okay.
2: Zo komt dat tot stand.
0: Ja, maar dat is niet de enige manier, neem ik aan. Maar ik neem aan dat je ook aan eigen belevenissen schrijft en dat soort dingen. Of doe je dat juist weer niet?
2: Nou, Ed, die kwam met het nummer Bukkake inderdaad. Dat is... Nee, dat nummer is geschreven na een aflevering Spuiten en Slikken.
0: Ja, dus, ik wou net zeggen, dat moet iets met Spuiten en Slikken te maken hebben. Dat kan bijna niet anders.
2: BNN Vara, geen grap.
0: Nee,
2: ook wel uit eigen ervaring. Moet ik even hard nadenken.
0: Nou ja, willen we dit weten?
2: Eigen ervaring.
0: Nee, hij was bij de opnames.
3: Oude blubber ninja.
0: Heerlijk.
2: Ik zit even te denken, wat hebben we nog meer? Nee, ik schrijf zelf de teksten. Ik krijg altijd het gevoel bij een nummer dat ik denk van, hier moet het over gaan.
0: Oké, want beginnen jullie altijd met de muziek dan? Begrijp ik hier een beetje uit?
2: Vaak, ja.
0: Oké. Ja, want dat is voor iedere band, en dat klinkt heel cheesy zoals ik nu zeg, maar is wel voor iedere band verschillend. De ene band begint altijd met de muziek, de andere altijd met de tekst, of het wisselt af. Maar bij jullie is het dus eigenlijk altijd muziek als eerste.
2: Meestal muziek, behalve het nummer Roll the Dice. Jullie dobbelspel, daar hebben wij een nummer over geschreven.
0: Nu al, hè? Kan je nagaan.
2: Ja, en daar kwam de tekst het eerst. Het wisselt. Simon, die wil ik nog wel eens de tekst voor rekening nemen.
0: Mm-hmm.
2: Maar Siem, kom je dan eerst met tekst of eerst met nummer?
4: We wisselen,
2: soms
4: van beide.
2: Soms tegelijkertijd. Ja. Multitasken, kan die.
0: Nou ja, ik vind dat wel een bijzondere manier van werken. Stel je nou voor, jullie hebben de muziek alleen al geschreven en jij maakt de tekst erbij, of iemand anders maakt de tekst erbij, maakt even niet uit wie van de band het doet. Maar is er dan wel eens een keertje zoiets van, joh, maar dit wil ik absoluut niet doen, of gebeurt dat nou nooit?
2: Nee, we zijn het eigenlijk altijd wel eens.
0: Oké. Okay.
1: Wat saai.
0: Saai is een groot woord, maar het is wel bijzonder. Want je hoort ook wel eens andere dingen natuurlijk.
2: Ja, ik heb het in mijn vorige band meegemaakt. Er was er altijd discussie over, het is niet politiek correct of kan niet. Of verzinnend.
0: Ja,
1: ja, oké, fair.
0: Nou ja, goed, weet je. Het is alleen maar goed als je er geen discussie over hebt. Ik ben er altijd wel blij mee als die discussies niet ontstaan. Wat wil je zeggen? Ik zie
5: nou dat. Ja, je hebt af en toe ook wel eens dat je na 15, 16 jaar een nummer op een gegeven moment ook niet meer wil spelen.
0: Gebeurt dat?
5: Ja.
0: Maar waar ligt dat dan? Stel je ervoor, ik doe heel even iets groots. Jullie hebben straks een nummer 1 hier in Nederland.
5: Dat is wel mooi, hè?
0: Dat is prachtig natuurlijk
5: heerlijk,
0: als dat gebeurt.
5: Heerlijk.
0: Stel je voor dat dat gebeurt. En over 30 jaar moet je die nog steeds spelen.
5: Kijk, als het geld oplevert, dan speel ik hem tot in mijn kist. Nee, maar als hij 15 jaar echt hetzelfde nummer speelt, op een gegeven moment, je wil ook vernieuwen met je nummers. Soms ga je wat harder met een nummer, soms gaat het wat zachter. Mm-hmm. Maar er zitten wel eens nummers bij dat je op een gegeven moment, dat is meer dan, denk ik, het moment, dat je denkt van, nou ja, even niet. Maar als die in de set staat, dan gaat die gewoon gespeeld worden.
0: Maar ik neem aan dat je je setlist ook op gevoel aanpast. Van joh, en dat gaat, hoop ik, denk ik, in onderling overleg. Hoe stellen jullie, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Hoe stellen jullie zo'n set samen? Net zoals vanavond staan jullie hier 6 nummers. Hoe hebben jullie besloten van die nummers gaan we pakken?
5: Ik denk dat dat een beetje on the spot is. Ik hoorde net Simon en Stefan. We waren met z'n tweeën bezig. En gewoon in de flow van het moment. Mm-hmm. Van oké, dit klinkt lekker. Dit gaat goed achter elkaar. Deze zetten we er dadelijk in. Dus we gaan dadelijk 3 nummers achter elkaar pompen.
0: Oh, helemaal
5: top. Zo maar te zeggen.
0: Daar ben ik helemaal voor. Gewoon lekker achter elkaar doorgaan. Ja. Maar je zegt 3 nummers achter elkaar. Dat is goed. Vind ik een heel goed idee.
5: Op 2?
0: Nee, maar 3 vind ik fantastisch. Doe lekker 3. Dat vind ik helemaal goed. Dan ga ik wel vragen of je met Damien meegaat. Want dan wordt het tijd om richting
5: schuurpas
0: te gaan. Zoals
5: we
0: dan. Ja, toch, Damien?
1: Ja, hoor.
0: Ja, dan moeten we een beetje.
1: Dan moeten we haast maken, wil je zeggen.
0: Haast is een groot woord, maar.
1: Haast doen wij niet aan, hè?
0: Nee, dat is absoluut waar. Dat doen we zeer zeker niet.
1: Alles mag uitlopen behalve de mascara.
0: Nou, dat is het. Dat ziet er niet uit, namelijk uitgelopen.
1: Nee, ik wil net zeggen, uitgelopen mascara moet je niet hebben. Dan moet het wel in drama.
0: Hoe is het met de accu van de camera?
1: Nou ja, die staat op, even kijken. Oh, hallo. 164 minuten, dus dat moet toch vast wel goed komen.
0: Oh, dan moet het goed komen, inderdaad. Ik vraag het maar eventjes voor de zekerheid.
1: Ja, het is hij heeft soms een nieuw accuutje nodig. Maar ik heb er nog twee hele klaar staan.
0: Wat goed. Dus dat is alleen maar fijn. Ja, je weet het. Dat is ook weer zo. Straks gaan we natuurlijk nog vragen hoe dat ze überhaupt zeg maar te bereiken zijn. Stel je voor dat je ze live wil zien, deze jongens. Dat wil ik ook allemaal nog weten. Maar dat doen we allemaal straks in het volgende uur. Want Damien, zeg het maar.
1: Ja, wat zeg het maar? Wat moet ik nou weer zeggen?
0: Ja, of hoe ver het ervoor staat.
1: Nee, we hebben nog heel even geduld. Er wordt nog even gestemd. Dat is natuurlijk... Je bent grappig. De gitaren en de bas worden nog even gestemd. Want zo'n snaar die raakt natuurlijk out of tune na enkele minuten. Ik heb laatst een optreden gezien. Dat was echt letterlijk de eerste aanslag was ook al gelijk van oké, en de gitaar is out of tune. Toen dacht ik, misschien moet jij even langs de lokale gitaar.
0: Dat was daadwerkelijk de gevoelige snaar. Daar.
1: Dat was een hele gevoelige snaar, ja. Vooral in mijn oren. Ik was echt vereerd om daar het geluid te doen. tot zover dat verhaal. In ieder geval, ondertussen staat Speaker Punch er wel klaar voor. En gaan we naar ze luisteren live.

0: Een heel dik applaus voor de jongens van Speaker Punch. Lekker. Zometeen horen we er nog veel meer van. Inmiddels zitten we wel gewoon binnen de tijd.
1: Ja. Gewoon reclame.
0: Ja, toch reclame. Oké, gaan we.
1: Geen reclame.
0: Nee, geen reclame.
1: Tot zover de reclame.
0: Hebben we niks verkocht dan?
2: Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
0: Kom nou, het begint al!

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Vandaag stond ze weer in de hitlijst, om precies te zijn, in de afrekening van Stuurvrouw. Op een nummer 8 positie. Ik heb het over Alice May en In a Flash. Ik blijf dat mooi vinden dat zij zo gigantisch gegroeid is de afgelopen
1: tijd. Ja, sorry, ik wilde echt een kutgrap gaan maken. Haar zit echt alles mee.
0: Ja, maar dat heeft Anna ook. Maar nee, Anna heeft niet alles mee trouwens, die de relatie van haar.
1: Nee, inderdaad, die is vanaf als ja.
0: Ja, dus zielig voor haar.
1: Ja, oh, we hebben bijna medelijden.
0: Ja, goed, weet je.
1: Nee, het is
0: zund voor de mensen. Inmiddels is het 9:09, uurtje nummer 3 van HWTNS. Hebben we nog wat bijzonders te doen eigenlijk?
1: Ja, een vergeten liedje, maar die gingen we vergeten, dacht ik.
0: Nee, die vergeten we dan niet. Doen we straks. Ik heb wel een leuk idee voor een vergeten liedje. Doe zo.
1: Dus, help. Ja,
0: ik heb in één keer zit er iets in mijn gedachten. Och. Nou, jij gaat me straks echt van afschuwen, denk ik. Maar dat merken
1: ik
0: we
1: kan het zeggen, alleen dan?
0: Nou, dat denk ik niet, maar jij wilde toch nog iets van carnaval?
1: Oh jee.
0: Ik zit weer bij.

0: broertjes uit Waalwijk. Ze heten Arsham en Arnia Poer. Je kent ze ook onder de naam Wes Brons. En doen het samen met Jordan Grace. Never Gone is hun nieuwe single. Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, heb je er wat van gehoord?
1: Jawel. Nee, met een schuin oor.
0: Met een schuin oor? Nee, oké, prima. Hartstikke goed. Ik ga toch niet dat carnavalsliedje doen. Ik heb me
1: ja,
0: bedacht.
1: Marco, kom op.
0: Nee,
1: die A zegt moet ook B zeggen. Marco, sorry. Hier ga ik je echt...
0: Je weet het zeker?
1: Ik had namelijk
0: echt een heel leuk liedje nu echt klaarstaan. Je mag kiezen. Wil je deze dan? Dan doe ik het even zo. Deze. Dit is Fischer Zee met Solan. Wil je die? Of zeg jij, ik wil toch dat carnavalsliedje. Dus nu mag jij kiezen.
1: Nou, ik vind het gewoon heel grappig dat je zelf aanbiedt om een carnavalsnummer te draaien. Dat zou je dus normaal nooit doen. Dus ik ben daardoor extra benieuwd, zeg maar, wat het dan zou zijn.
0: Het is echt heel slecht.
1: Ja, sorry, maar dit, nee. Jij zou dit nooit aanbieden, dus ik ben benieuwd.
0: Oké. Nou, dan gaan we toch voor dat. Dan, als jij het dan echt per se wil, dan gaan we er wel voor.
1: Nou, ik kan er niks van doen. Jij biedt het zelf aan.
0: Spiet me zelf.
1: Zijn je er klaar voor?
0: Daar gaan we, hoor.
1: Skillige 2000.
0: Is je hoofd, ben ik?

0: zeg het maar.
1: Heel fijn, komt van boven de rivier en ze snappen wel hoe het werkt.
0: Dit meent hij nog ook, dat is het ergste van alles. Ach, ik ga dan nog een Nederlandstalige doen, omdat we toch bezig zijn. Ja,
1: kan
0: moet
1: het
0: even
1: werken.
0: Compenseren.
1: Ja.
0: Even compenseren met
1: wat er ook zit.
0: Dit is Superstar. Nee,

0: toch even compenseren, hè, natuurlijk. Snap je?
1: Wat flauw.
0: Ja. Na iets van carnaval moeten we compenseren. Maar ik zie nog jouw blik. Je bent echt verbaasd dat ik dit ken.
2: Ja, nou dat.
0: Ja, Johan Flemings heeft het jaren geleden uitgebracht dat Skielik is. En er is vorig jaar een remix van gemaakt. En ik weet pas sinds deze week dat de dance remix, die ik er ook nog van heb, de FDG remix, die is niet zo heel erg veel uitgebracht, zeg maar. Er zijn er maar een stuk of 5, 6 die hebben. En toevallig heb ik hem ook. Maar ik heb hem nog niet meegenomen. Dus volgende keer neem ik die wel mee.
2: Doen.
0: Ja, dan hebben we toch een uitzending volgende week. Dus kan ik het net zo goed meenemen. Goed dat gezegd hebben. We moeten nog even wat behandelen. Jongens, jullie kennen Nova, blijkt hieruit. Jullie kennen Nova.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja, Nova die is volledig fan, kan ik je vertellen. Ze stuurt een berichtje. Ze heeft gestuurd onder meer dat het lekker klinkt. Nou, dat is één. Dat is al fijn. En jullie laatste nummer vond ze echt wel een tune, om het zo maar te zeggen. Dus helemaal goed.
3: Tof, volgens mij was Nova erbij in publieke werken.
0: Ah, dat verklaart een heleboel. Nou ja, je hebt in ieder geval, je fanbase is al begonnen.
3: Tuurlijk.
0: Alleen maar lekker, toch? Of niet?
3: Ja, heel blij mee.
0: Nou ja, dat. Zometeen hebben we nog een brede update voor je. Damien, wil jij een kleine blik daarom vast op werpen?
2: Ja, zeker. We gaan het onder andere hebben over mishandeling. Over dat BMW meer gaat verdienen. En dat er een 27-jarige Belg is betrapt.
0: Klinkt als een typisch weekend hier in Breda. Dat is gezellig. Ik hoor het alweer. Goed, eerst aandacht voor ATC samen met Rehab. Daar ben ik zo langzamerhand wel aan toe eigenlijk. Een klein beetje.

0: komt met iemand voor de deur hier. Die zegt, weet iemand waar Calvin Harris? Nou, die is bij Jesse. Die hebben samen een liedje gemaakt. Satisfy. Sorry.
1: Nou ben ik echt naar huis. Nee, sorry, het is nou echt klaar. Dit is echt poot omhoog, het niveau komt voorbij. Jongens.
0: Dat is toch een leuke grap.
1: Echt waar.
0: Weet iemand waar Calvin Harris? Ik denk, nou ja, laat ik hem een keer maken. Niemand zal het ooit gedaan hebben. Ja. Oh wel. Iedereen zal dat ooit een keer gedaan hebben. Maar ik denk, joh, ik sluit me graag aan bij iedereen die een foute grap maakt. Wil jij ook nog een foute grap maken vandaag of niet? Nee?
1: Nee, het is nu stipt. Kom op, okay. Rup, en door. Ja, nee.

0: ja.
1: Twee woorden, 9 letters.
0: Duurt te lang. Tijd voor een brede update. Dat is ook een liedje trouwens. Damien van Gaaldonk draagt voor uit eigen werk.
2: Een man uit Veldhoven die zijn ex-partner in Prinsenbeek ernstig zou hebben mishandeld, verzet zich tegen een advies voor TBS met dwangverpleging. Volgens de aanklacht sneed hij tatoeages uit haar huid, doodde hij haar cavia en vernielde hij persoonlijke spullen. Een psychiater en psycholoog vinden langdurige behandeling onder toezicht noodzakelijk. De advocaat wil de verdachte opnieuw laten onderzoeken, waardoor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak is uitgesteld.
0: Hij dacht gewoon dat die cavia een stressballetje was. Dat moet je ook verdedigen natuurlijk.
2: De burgemeester en wethouders van Breda krijgen vanaf deze maand meer salaris. Hun loon stijgt met 2,7% omdat de salarissen van gemeentebestuurders zijn gekoppeld aan die van rijksambtenaren. Volgens voor burgemeester Paul de Pla betekent dat een verhoging van bijna €400 bruto per maand. Daarnaast krijgen de bestuurders in augustus een eenmalige bruto uitkering van €1000.
0: Daar hoeven ze toch niks van over of gaan naar de Belastingdienst.
2: Bij Rijsbergen is een 27-jarige Belg betrapt die met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden op de A16 reed. Daar was vanwege de werkzaamheden maximaal 70 toegestaan. De bestuurder bleek ook onder invloed van alcohol en had moeite zijn auto onder controle te houden. De politie nam zijn rijbewijs en auto in beslag.
0: Sorry, ik mag er niet om lachen, maar ik vind het wel grappig.
2: Vrachtwagenchauffeurs negeren nog regelmatig het verbod op de Merwedebrug tussen Sleewijk en Gorinchem. Zaterdagochtend reden in een kwartiertijd 10 vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse chauffeurs. Rijkswaterstaat controleert sinds zaterdag met camera's en overtreders krijgen een boete van €500. Het verbod geldt omdat de stalen constructie van de brug verzwakt is.
0: Nou, als dat 10 keer €500 gaat, dat gaat snel zo op zo'n manier. Maar ja, het probleem is, meestal zijn het met alle respect witte kentekens, die begrijpen er toch geen reet van, dus dat scheelt. Eens even kijken, vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog een paar uur. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht verspreidt de bewolking zich over het land en vanuit het noordwesten vochtig gebied met regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Verspreid over het land komen buien voor, al is het soms ook een beetje droog met een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het weer van Weerplaza. Eens kijken naar het verkeer van de ANWB.
2: Ja, over die Merwedebrug gesproken. Op de A27 Breda richting Gorinchem in beide richtingen is de brug bij Gorinchem, de Merwedebrug, dicht voor vrachtverkeer. Tenminste, verkeer zwaarder dan 3500 kilo, 3,5 ton. Lijnbussen zijn daar wel toegestaan. Op de A27 Utrecht richting Breda, tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem, is het dicht vanwege wegwerkzaamheden. En verder op de N3 Dordrecht richting Papendrecht, in beide richtingen tussen afrit Dordrecht Centrum en Papendrecht, is het dicht vanwege wegwerkzaamheden.
0: Ja, maar een ellende is toch, dat duurt zo lang hier daar.
2: Ja, verder tussen Leiden en Den Haag is er op dit moment een aanrijding. Daardoor rijden er op dit moment geen treinen. De verwachte duur is iets bijgesteld. Wordt 11:30 vanavond. Verder tussen Breda en Tilburg rijden vanaf dinsdag geen treinen. Tot en met zaterdag 8 augustus. Daar rijden als vervangend vervoer rijden daar bussen. Hou rekening met een extra reistijd van ongeveer een uur. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanaal.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: David Guetta en Crazy What Love Can Do. Je hoort hem hier bij Breda nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je, ongeveer 11 uur. Het kan altijd ietsje uitlopen. En dat weet je namelijk nooit.
1: Beter dat dan de mascara.
0: Dat is sowieso waar. En vanavond te gast hebben we een band uit Dordrecht. En die band die heet Speaker Punch. Hebben al twee dingen gedaan, twee setjes gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je dat gemist hebt, moet je nu de radio toch even aanhouden. Want zometeen doen ze er nog een paar nummers. Volgens mij nog twee, hè?
1: Nog twee, ja.
0: Dus dat is alleen al heel erg leuk. Maar we gaan nog even met ze praten ook. Want wat ik me afvraag, en die vraag heb ik nog niet aan jullie gesteld. Hebben jullie überhaupt bij het maken van muziek, zeg maar, een soort inspiratiebron? Het hoeft niet per se iets te zijn waar je van afkijkt natuurlijk. Maar word je geïnspireerd door artiesten? Zijn er artiesten waarvan je zegt van, god, daar kijk ik nou echt tegenop. Dat is wel een beetje mijn voorbeeld.
2: Zo, je wordt gelijk bij mij neergehangen.
0: Ja, het maakt mij niet uit wie je beantwoord.
2: In het vorige blok had jij de vraag van hoe worden de nummers gecreëerd. Ja. Nou, meestal in de oefenruimte. De Stefan komt met een riff of de bassist komt met iets. Of de teksten van Martijn. Zelf persoonlijk heb ik echt momenten dat ik naar hele harde muziek luister. Mm-hmm. Dan haal ik dat stuk uit en dan kan je daar weer een of andere riff uithalen. Dat gooi je in de band en daar gaan we met elkaar.
0: Maar ja, wat noem jij dan heel hard? Slayer?
2: Slipknot.
0: Slipknot, ja?
2: Ja, dat soort Silosis. Dat zijn een beetje de wat hardere bands die ik ook graag mag luisteren. Maar dat is dan wel voor mij een beetje op dat moment een inspiratiebron. Terwijl vanuit vroeger, ik ben 57, ik ben een oude man hier zo. Opgegroeid met Rory Gallagher en dat soort jongens. Dus dan ga je ook weer een beetje terug naar de roots van de bluesrock en dat soort dingen. En daar komen ook heel vaak dingetjes naar voren. En ja, het is tof of het is niet tof. Je gooit naar links en je gooit naar rechts en er komt een nummer uit. Of we laten het liggen en we doen er niks mee.
0: Nou weet ik bijvoorbeeld, ik noem maar even een band als voorbeeld, de Foo Fighters. Die zijn heel erg geïnspireerd door, en dat hoor je er ook wel een beetje in, door de Beatles. Die zijn ook geïnspireerd door CCR.
2: Ja,
0: hoor je bij jullie, vind je zelf, hoor je dat terug? Of?
2: Ja, ik denk dat een beetje het leuke is van onze band. We noemden dat vroeger sleaze rock. En dat was eigenlijk een combinatie van rock'n'roll, punk rock, punk, hard rock. En dat een mix door elkaar heen. En dat is het leuke dat je met z'n vijven bent. Verschillende leeftijden, verschillende interesses. Martijn, jij luistert vaak naar Tool, volgens mij. Dat soort muziek. Ik ben meer van de oude Stones en dat soort dingen.
0: Toen ze nog blues deden, of niet?
2: Ik heb alleen nu wat minder met bluesmuziek. Omdat ik dat heel vaak
0: spelen vroeger. Ja, goed.
2: Maar ja, that's it.
0: Maar eigenlijk van oorsprong, heel veel mensen weten het niet. Als je een van de eerste albums pakt, is gewoon een bluesalbum.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen inbreng heeft in zeg maar de stijl.
0: Ja.
2: En dat maakt het ook divers en ook leuk om met elkaar gewoon die muziek te blijven maken.
0: En dat is denk ik dan ook de reden dat het niet specifiek ergens op gaat lijken,
2: nee,
0: of niet?
2: Nee, inderdaad. Ja.
0: Toch knap, want je moet wel blijven vernieuwen, denk ik, in de muziek zien.
2: Ja, klopt. En alleen ik denk dat wij niet graag met de grote bubs meelopen. En dat we gewoon lekker willen spelen wat wij willen spelen. En is dat goed? Is dat fout? Ik weet het niet. We maken gewoon lekker harde muziek. Mm-hmm. Vind je het tof? Vind je het niet tof? Ja, jammer dan.
0: Maar, is er voldoende ruimte om de muziek die jullie maken, zeg maar, te brengen in de regio? In de brede regio, laat ik het zo zeggen.
2: In de regio Dordrecht is daar zeker. Wat ik zelf merk is dat juist de wat hardere muziek op dit moment een beetje echt wel in een vluchtvaart is.
0: Het komt weer een beetje terug.
2: Ja, maar ook wel echt naar grindcore. Dus dat echt dat hele zware.
0: Nou ja, ik zou je sterker vertellen. Als je een beetje gaat kijken. Jullie hebben in Dordrecht hebben jullie een band. En die is hier ook een keer geweest. De Badslippers heb ik het over.
2: Ja,
0: en die jongens. Ja, weet je, toen ze begonnen was het nog een beetje zo van ja.
2: Hardere punkmuziek.
0: Maar ze maken wel punk. En er zit nog steeds. Je hoort ze nu iedere keer nog steeds verbeteren. En dat is leuk. Ja. Die jongens groeien. Ze zijn echt ukkies. Ik geloof dat ze een jaar of 16 zijn allemaal.
2: Ja, 16 of 17 jaar.
1: Ja, klopt. Dus we hebben ze hier toen gehad. Toen ze denk ik 14, 15 waren in die koers. En toevallig ben ik laatst bij een concert van ze geweest. Toen stonden ze in Phoenix hier in Breda.
0: Ja, samen met
1: MDC en Baraka. MDC, inderdaad. Ja. En Millions of Dead Cops is dat trouwens, voor de goede orde. Maar daar hoor je wel in dat die verbeterd zijn. Ja, zeker weten. Er zit echt een verbetering in.
0: Dat is echt wel heel mooi. Dus jullie zien dat ook, die groei onder de jeugd, zeg maar, van de rockscene weer.
2: Ja, absoluut. En zeker op het moment als je naar een soort festival gaat. We zijn pas geleden bij Vogelpop geweest. Ja? In Ansum. Wat je daar ziet, best wel alternatieve hoek. Maar ook wel de hardere muziek die toch wel geambieerd wordt ook door een hoop mensen. Gewoon lekker om naar te luisteren, lekker losgaan en gewoon de volgende dag weer lekker door. En dat maakt gewoon wat de muziek de drive geeft, zeg maar.
0: En op de een of andere manier is het ook, dat klinkt misschien stom om te zeggen, je kan beter tussen rockpubliek staan en tussen publiek, zeg maar, wat losgaat, ja, als dat je op bijvoorbeeld een piratenfeest staat af en toe.
2: Naar Martijn.
0: En door naar Martijn. Ja, nee, hartstikke goed. Wat zit er aan te komen qua optredens de komende periode?
3: Dan moet ik even hard nadenken. We hebben de eerste al staan voor 2027.
0: Oké. Okay. Dat weet ik toevallig. Kan ik je mee helpen? Dat is festival...
3: Rausgetiefd.
0: Ja, inderdaad. Ja. En daar sta je niet alleen. Daar sta je met onder meer het tribunaal.
3: Ja, klopt.
0: Ja, leuk.
3: Ja, heel leuk. Dus en Rausch.
0: En dat is in de popcentrale voor de duidelijkheid in Dordt. Verder de komende periode?
3: Ik heb het even...
0: Of mogen mensen hier gaan... Dat kan ook, hè? Dat je zegt van, nou, weet je, mensen, boek ons.
3: Heel graag. En daarom willen we ook gewoon, we willen meer spelen. We zijn natuurlijk weer 2 jaar bezig. Mm-hmm. En we merken wel dat de routes die we vroeger hadden, de ingangen, ja, of de podia bestaan niet meer, of de programmeurs zijn geswitcht. Dus we hebben zeker wel... We kunnen echt wel gigs gebruiken.
0: Ja, jullie hebben wel... Dat vind ik wel heel grappig. Want dat zie ik toevallig. Dit heb ik even opgezocht, logischerwijs. Maar jullie hebben toevallig ook gluren bij de buren gedaan. Maar is dat dan in een akoestische setting? Of hoe doen jullie dat?
3: Ja, akoestische setting. Daar zijn we op verzoek van... Ben ik even de naam kwijt. Ed, help me.
2: Dat is een popcentrale. Ja.
3: Ja.
2: Ik ben ook tegen.
0: Daar maakt niet uit.
3: We zijn op verzoek van een dame die werkzaam is in de popstraal. Die zei, wil je alsjeblieft je daarvoor aanmelden? Dat is echt tof. En ik denk dat het ook bij jullie past. Ed en ik zijn daar ingedoken. En ja, we kijken daardoor wel weer anders naar onze eigen nummers. We zijn ze zelfs gaan herschrijven. De laatste sessie die we gedaan hebben in Amersfoort is ook Simon op bas aangesloten. Ja, toch wel heel erg tof om te doen. En 10 oktober hebben we ook een akoestische set staan.
0: Leuk.
3: Dat is even wat ik weet. Maar
0: dus jullie gaan op akoestische manier kunnen jullie ook eventueel komen?
3: Zeker.
0: Nou, dus lekker veel spelen, dat is de bedoeling. Hoe kunnen mensen jullie vinden? Is er een website? Hebben jullie een social media?
3: Zeker. Social media, Instagram, Grindr, Facebook. Voor zover het nog bestaat. Nee, het bestaat nog wel.
0: Ja, het bestaat nog steeds. Het
3: wil
0: niet
3: ding ook. Hives niet.
0: Hives niet. Dat is niet helemaal waar trouwens. Er is weer een soort Hives revival.
3: Ik wil de dansende banaan, wil ik.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dat is wel een beetje gaande momenteel. Ja. Maar goed.
3: Nee, onze website is www.speakerpunch.com. En daar staat eigenlijk altijd wel alle actuele informatie op qua gigs. Ook wat we gedaan hebben. Dus ben je benieuwd waar we gespeeld hebben en wat we aan kunnen. Check daar waar we voor staan. Ja. Spotify natuurlijk. Luister aan onze tracks. Dat is ook belangrijk.
2: De nieuwe nummers komen
3: er aan. Ja, er komen nieuwe nummers aan.
0: Dat was mijn volgende vraag. Inderdaad, komt er nog meer aan? Komt er nog iets van een EP'tje of een album? Of
3: EP. We hebben eind vorig jaar, begin dit jaar opgenomen in studio in België. Mm-hmm. We kennen daar een hele fijne geluidsman waar we echt een klik mee hebben. Frank. En we hebben daar weer 4 nummers opgenomen. Die gaan binnenkort op Spotify komen. Dus,
0: leuk.
3: Houd het in de gaten.
0: Dat komt er ook nog aan. Wat dat betreft zit er best wel veel in de pen. Laat ik het zo maar zeggen. En dat is heel erg lekker. En we gaan natuurlijk nog naar jullie luisteren. Jullie gaan nog 2 nummers doen, geloof ik, hè?
3: Ja, dat zijn toevallig ook 2 tracks die op de nieuwe EP uitkomen.
0: Leuk. Hoe gaat de EP heten? Weet je dat ook?
3: Nee, daar zijn we nog niet uit.
0: En gaat die ook nog fysiek uitkomen? Is ook nog een vraag.
3: Nog een vraag die wij ook hebben.
0: Oh, die hebben jullie zelf ook nog?
3: Ja,
0: ik zeg doen.
3: Ja, maar dan vinyl, denk ik.
0: Ja, wel leuk. Ja. Vinyl heeft een echte revival. Even als voorbeeld. Jullie zijn de laatste die we nu hebben in de redactiesessies zoals we het nu kennen. En voor de duidelijkheid, we gaan dus met de studio gaan wij verhuizen. Dat vertel ik gewoon even heel openbaar. We gaan verhuizen met de studio. En de cd-speler verdwijnt. Maar de platenspeler blijft.
1: Oh.
0: Dus daarom zeg ik, er is een hele revival voor platenspelers.
3: Daarom, als wij een vinyl uitbrengen, komen we hem langsbrengen.
2: Zeker.
1: Deal. Amen.
0: Ja,
1: deal.
0: Dat is goed. Dat vind ik een heel mooi idee. Moet dan wel in een andere locatie. Hè?
3: Dat weet ik.
0: Dat is wel belangrijk om even erbij te vermelden. Wil ik graag nog naar jullie gaan luisteren. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren vanavond?
3: Ja, jullie ook bedankt.
0: En ik hoor heel graag nog veel meer van jullie. En dat gaan we ongetwijfeld krijgen. Dankjewel. Volg Damien naar de speelplaats.
1: Ja, zeggen. Ze gaan me eigenlijk voor. Ik laat ze wel even volgaan.
0: Dat is ook eens een keer. Kun je ook eens vertellen wat daar allemaal opgesteld staat en hoe het eruit ziet? En
1: wat
0: zo.
1: Daar opgesteld staat? Nou, dat zijn in ieder geval 3 microfoons. Dat zijn een hele drumkit. Oh, accu opgebruikt.
0: Oh jee. Dan ga ik ook even terug naar de camera hier.
1: Ja, dat is even minder.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat hij bijna ging uitvallen. Maar dat maakt niet uit.
0: Nou, we zijn een mooie tijd.
1: Ja, oh, hey, 3, 2, 1. En u heeft, als het goed is, weer beeld.
0: Nou, als het goed is wel. Ja, hoor,
1: nou,
0: ja.
1: Hallo, dag.
0: Dus, mooi.
1: In ieder geval, 3 microfoons. Want het is zang, het is backing vocals. Ik zie een tweetal gitaren. Ik zie een bas. Ik zie een volledig drumkit hier opgesteld staan. Een aantal toch best wel interessante pedalboards. En dat maakt eigenlijk Speaker Punch. En dat maakt het geluid van Speaker Punch. Terwijl ze ondertussen nog de laatste pluggen erin aan het steken zijn. En de laatste, nou ja, het laatste beetje stemmen hier gebeurt. en de vuisten gebald worden. Want ja, ook dat kan gewoon hier op de redactie natuurlijk.
0: Ja hoor, zeker. Alles kan.
1: Daarover gesproken, nogmaals, ja, de laatste HBTNS hier vanaf deze locatie, voor zover het er nu uitziet.
0: Ja.
1: En de laatste redactiesessies in ieder geval sowieso. Tenminste, onder voorbehoud, maar die kans zit er dik in. Ja. Maar maak je maar geen zorgen. Wij gaan gewoon door met live muziek in HBTNS. Dus wees niet getreurd.
0: We hebben je eerst even laten zweten, maar we weten nu in ieder geval dat het wel gewoon gaat gebeuren.
1: Ja, we weten zeker dat het in ieder geval dat in ieder geval op de nieuwe locatie ook gaat gebeuren. Ja. Dus maak je geen zorgen. Live muziek komt gewoon terug bij HBTNS. Maar niet voordat we naar deze mannen hebben geluisterd. We gaan luisteren naar... Oh, wacht. Oh, nee. Oh, jij, stop de persen. Ja. Hij loopt buiten beeld. Ja, nee. Ja, nee.
0: Stop het persen, stop het persen. Is er een bevalling
1: stop het persen? Nou. wie gaat er bevallen? Misschien op het knopje opnemen klikken. Dat schijnt handig te zijn. Gaan we luisteren naar...
0: Speaker Punch live.

0: Breda bedankt.
1: Dank je.
2: Ach, wat was dit leuk zeg. Speaker Puns live. Nog even een heel groot applaus voor de heren. Want dat hebben ze dik verdiend. Even, het hele blik bejaarden gaat even mee, hè, dat hoor je.
3: Ja.
2: Kunnen ze nu alvast in het busje alvast verhuizen?
3: Ja, die kunnen alvast mee.
2: Ja, toch? Dat lijkt
3: in
2: me wel.
3: In pakken wegwezen.
2: Hey, even kijken hoor. Inmiddels is het 3 minuten voor 11. Laten we dan maar gelijk afscheid gaan nemen. Ook van de mensheid.
3: Afscheid gaan nemen van dit pand, Marco.
2: Ja, inderdaad. Eigenlijk, ja, ik had een andere plaat klaar moeten zetten. Dat kan ik nog doen.
3: Doe maar. Dan kan ik ondertussen...
2: Ja, doe jij even ondertussen
3: even
2: volullen.
3: Ja, in ieder geval voor mij hier 9 jaar. Voor jou denk ik 12 jaar hier op deze locatie. Misschien iets langer zelfs.
2: Nou, dat denk ik niet hoor. Ik heb hier hoe lang vanaf
3: nee? Ik denk 12 jaar kan wel kloppen hoor.
2: Zeker weten? Okay.
3: Ja, want we hebben nou... Tenminste, we hebben vorig jaar 10 jaar HWTNS. Tenminste, 2 jaar geleden 10 jaar HWTNS.
2: Ja, maar dat programma was daarvoor hoor.
3: Ja, dat programma was daarvoor al. Dus ik denk dat je ongeveer 10 jaar hier hebt gezeten. Ik denk dat eerder in de buurt komt. 9 à 10 jaar.
2: Ik denk 8 als ik een beetje terugreken. 2018 ben ik volgens mij begonnen hier.
3: Ja? Ja, maar dat zou ook ongeveer mijn tijd... Nou ja, maakt niet uit.
2: Maakt ook niet uit.
3: In ieder geval, na luttele jaren, bijna 10 hier in dit pand te hebben gezeten, gaan wij in ieder geval verhuizen. Gaan wij dit pand niet meer terugzien. Al die redactiesessies die hier zijn geweest, er staan in de playlist. Ja, ik wil het nog wel heel even opzoeken, want ik vind dat eigenlijk best wel een hele leuke. / Breda nu. Eens even kijken hoeveel redactiesessie-video's dat er nou eigenlijk in de playlist staan.
2: Ja, er staan er best heel
3: dat
2: veel.
3: Zijn er, dat zijn ze natuurlijk niet alleen van deze shows. Dat is natuurlijk ook gewoon van de mannen van de Van Helden Hitshow. Dat is van Weekend Boost uiteraard. 327 hele nummers die in die playlist te vinden
2: bizar
3: zijn.
2: Bizar eigenlijk, hè?
3: Eigenlijk bizar inderdaad als je erover terugdenkt. Hoeveel dat we eigenlijk in de afgelopen jaren hier hebben gemaakt. Hoeveel we hier gedaan hebben met HWTNS, met de Het Wordt Toch Niks Show.
2: Ja.
3: En hoe dat hier op zijn plek is beland en eigenlijk niet meer weg te denken is, denk ik ook ergens van deze buis.
2: Niet alleen vanaf Breda nu, maar ook in Breda niet meer. Want het is op zich is dat best wel gaan lopen destijds.
3: Ja.
2: Dus dat is wel heel leuk.
3: Wij zijn niet weg. Wij zijn er een aantal weken tussenuit in ieder geval.
2: Ja.
3: Je gaat ons een aantal weken niet horen.
2: Jij gaat ver weg. Ik ga misschien nog ver weg, maar ik ben denk ik dichterbij in eerste instantie.
3: Ja, in ieder geval op...
2: Erwin, die gaat ook mee verhuizen, heb ik gehoord van hem.
3: Ja, dus, die gaat ook mee. Ja, er gaan in principe gaat iedereen mee, dacht ik.
2: En ik dacht ook degene in het zwarte habit vanavond. Die heb
3: ja,
2: ik ook al gezien.
3: Ja, maar ik heb ook begrepen dat hij naar een ander klooster gaat.
2: Oh?
3: Ja, want die wil graag wel een beetje... Nou, eigenlijk liefst op een soort van semi-loop of fietsafstand zitten zijn.
2: Oké, nou, daar hebben we het zo nog heel even over. Mag ik jou in ieder geval bedanken voor nu, vanavond?
3: Dat mag jij zeer zeker.
2: En sowieso voor de afgelopen periode hier.
3: Wanneer zijn we er weer?
2: Volgens mij... Ja, jij zijn 29 augustus.
3: Ja, jij bent dan misschien op vakantie.
2: Ja,
3: maar ik zal dan in ieder geval... mocht jij op vakantie zijn, de honneurs gewoon waarnemen. Maar dan niet vanuit hier.
2: Maar vanuit de nieuwe locatie.
3: Maar vanuit de nieuwe locatie, daar waar wij...
2: Maar daar komen we even op terug. Houd de socials van Breda Nu en van HWTNS in de gaten. Het wordt toch niks jou.
3: Voor zover het er nu uitziet, is dat 29 augustus. Misschien nog wel wat eerder.
2: Zometeen, na het nieuws van even over 11, is het tijd voor een nieuwe aflevering van On Fire met onze enige echte Erwin van der Bliek. En daarna is ze weer in zwart, bij het stemmig zwart, is ze gekleed. Niemand minder dan DJ Nonstop.
4: De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft.
2: Wat ons betreft is het toch tijd om nu af te gaan sluiten. Heb jij de sleutel bij?
3: Ik heb hem.
2: Dan is het tijd voor closing time. En dit is toch wel een toepasselijke plaat. Sammy Sonic hoor je bij Breda.

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft hij Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: dit is Europa. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Are you

0: geluid van de zomer lekker hoor. Een aantal jaar geleden alweer dat het plaatje veel te horen was op de radio. Maar zeker ook op de vloer en op festivals. The Magician samen met Years and Years. En Sunlight. Een lekkere zomerse opener van die On Fire Radio Show. En zo zomeren we toch lekker door, mensen, in je weekend. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van AC Slater en Lock and Load. Warren Fellow, Nick Curly, Spinach, Federico Scavo, Southside Spinners en nog veel meer met andere woorden. The On Fire Radio Show is gewoon weer lachen begonnen, joh. On fire. Hey, welkom. Ik heb zo liggen voor je twee lang de beste nieuwe releases. En zo meteen op begin van uur twee nog een hele vette classic.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Nieuwe muziek all the way nu in het eerste uur van The On Fire Radio Show. We beginnen lekker met een breakbeatje. Van een plaat zegt dit. Nieuwe hot since 82. Dit is Life's Too Short. On Fire is begonnen.

Adam 10 was dat hier in de On Fire Radio Show samen met Rafael. Beat Goes On, oude hit van de Whispers uit de jaren 80. Maar dan toch weer heel anders. Ook hoorde je nog Eileen Rado uit Duitsland. En Dom P. Samen vette track is dat, man. Moa, zo heet hij. En Paolo Martini hoorde je ook nog met Sonic Purple hier in de On Fire Radio Show. En lekker man, zo meteen nog een heel uur lang. Een vette classic en veel meer vette nieuwe releases. Wil je reageren op de show? Even een mailtje sturen, hè? onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com. Federico Scavo en Lexa Hill hebben de krachten gebundeld. Je hoort ze zo meteen samen. En dit is Busink, een prachtige track. Die heet Able. I feel

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Volgens Duitse media raakten er meerdere mensen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Oké, eerlijkheid voor alles. Het origineel van deze track was nou niet heel erg spannend. Maar sterker nog, die was heel saai. Geen doorkomen aan. Want er was er iemand van de Swedish House Mafia. Die knalde er even een remix uit, 21 jaar geleden. En toen dachten we ineens van, oh, maar wacht even, zo kan het dus ook. Roger Sanchez, die hoorde de remix van Axwell van Turn On The Music. En dat is precies wat wij gaan doen.
1: It's going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van AC Slater en Luck and Load. Warren Fellow, Nick Curly, Spinach, Federico Scavo, Southside Spinners en nog veel meer. Ja hoor, het tweede uurtje van The On Fire Radio.

Fire en G-Speech. Wat een goeie is dat zeg. Daarvoor een nieuwe track van Adi Manson. Acid Love, zo heet hij. En daar weer voor een nieuwe remake van de oude knaller van Lock and Load. Samen met AC Slater. Blow Your Mind hoor je hier een nieuwe versie. En die mag er absoluut wel wezen. En welkom, je zit in de radioshow. Waar elk weekend de ene nieuwe plaat in een rot tempo wordt opgevolgd door de volgende. En deze mag er zijn. Remake Time, ik zei het al eerder. Southside Spinners samen met Ewan McViver. En Dart. Dit is de 2026 versie van Love Struck.

dat een On Fire. En Tempo zijn nieuw is dat een Stefan Messer. Hoor je ook nog met de Voyage. Dat is een goede nieuwe. En een nieuwe versie van de Southside Spinners met Love Struck. Die wordt er veel gedraaid over heel de wereld. En terecht ook wat hij mag en wezen. Hey, de On Fire Radio Show zit er bijna op voor dit weekend. Volgende week zijn we er natuurlijk weer in het eerste weekend alweer van, jawel, augustus. Wil je hem nog een keer horen in de show? Ga dan naar soundcloud.com/Erwin van Oblieck. Daar vind je heel veel uren On Fire. Soundcloud.com/Erwin van Oblieck is waar je heen moet. Joyce Muniz heeft een nieuwe, die hoor je zo meteen nog. En dit is DJ Pipi aan het eind van de show in de Radier. Ik wens jou een lekker weekend. Volgende week veel meer On Fire.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. MSJ.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor

0: kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpost de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker één persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van al...